0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Indianapolis 500 verbreekt alle records met het grootste prijzengeld uit de geschiedenis van de autosport. De totale prijzenpot steeg dit jaar naar een historisch bedrag van ruim $30 miljoen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Winnaar Felix Rosenquist schrijft hiermee niet alleen de legendarische race op zijn naam, maar neemt ook een recordbedrag van ruim $4 miljoen mee naar huis. De winnaar van vorig jaar nam bijna een $500.000 minder mee naar huis. De organisatie meldt dat de spectaculaire groei mogelijk is door de toegenomen commerciële waarde van het evenement en spreekt van een historische editie. De race kennelde een spannende finish onder het toeziend oog van een volledig uitverkocht circuit. De directie noemt het een perfect slot van een memorabele racemaand. Ook verderop in het klassement leverde de race flink wat op. Mick Schumacher werd uitgeroepen tot de beste debutant van het veld en die eervolle vermelding levert hem een bonus op van $50.000... waardoor zijn totale prijzengeld na één middag racen uitkomt op 2 ton. De enorme groei van het prijzengeld valt op in de geschiedenis van het evenement. Waar de totale pot vorig jaar nog rond de $20 miljoen lag, is dat bedrag nu dus met meer dan de helft gestegen. Daarmee laat de traditionele race in de Verenigde Staten zien dat de populariteit en de commerciële waarde van het evenement naar een heel nieuw niveau zijn getild.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een unieke verzameling voetbalshirts heeft op een veiling in Parijs een recordbedrag opgeleverd. Voormalig topkeeper Jean-Marie Pfaff verkocht daar een deel van zijn legendarische collectie, met als absolute hoogtepunten de shirts van Diego Maradona en Johan Cruijff. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het shirt van Maradona bleek de grootste geldvanger. Pfaff ruilde een shirt na de halve finale tussen België en Argentinië op het wereldkampioenschap van 1986. Een verzamelaar betaalde er maar liefst €400.000 voor. Ook het shirt van Johan Cruijff was enorm in trek. De Nederlandse voetballegende gaf het shirt in 1976 aan Pfaff na zijn interlanddebuut. Cruijff schreef er destijds een persoonlijke boodschap op, waarin hij de Belg de beste en meest sympathieke speler noemde. Het veilinghuis had de waarde vooraf geschat op maximaal €40.000, maar de hamer viel uiteindelijk pas bij €130.000. Naast deze twee topstukken wisselde nog meer memorabilia van eigenaar. Zo bracht de keeperstrui die Pfaff droeg tijdens de verloren Europacupfinale met Bayern München in 1987 6500 euro op. Zijn eigen Belgische WK-uitrusting uit 1986 wisselde voor €5500 van eigenaar. Pfaff laat weten dat de enorme belangstelling en uiteindelijke bedragen al zijn verwachtingen hebben overtroffen. Volgens het veilinghuis bewijst de opbrengst hoe bij liefhebbers de nostalgie en het respect voor deze voetbal-icoon.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 3 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Defensie gaat in Letland oefenen met drones, meldt de Telegraaf. Minister Jessakus zegt dat de tijd dringt omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones, bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 zijn. Een vlucht van KLM van Paramaribo naar Amsterdam heeft een tussenstop moeten maken in Frans-Guyana, een buurland van Suriname. Er was namelijk niet genoeg brandstof aan boord om in één keer naar Nederland te vliegen. De vlucht heeft ongeveer 2,5 uur vertraging opgelopen. Noord-Korea heeft weer allemaal verschillende soorten raketten getest. Kim Jong-un was er ook bij. Er werden bijvoorbeeld kruisraketten getest die 100 kilometer ver kunnen komen en daarmee bijvoorbeeld de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul kunnen raken. Het is de bedoeling dat die raketten vlak bij de grens met Zuid-Korea komen te staan. En de Wegenwacht heeft een drukke dag achter de rug. Er kwamen bijna 5000 pechgevallen binnen, zegt de ANWB. Dat is een stuk meer dan op een normale dinsdag. Oorzaak is de hitte. De Wegenwacht moest vooral in actie komen voor kapotte accu's en lekke banden. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Klaas-Jan Huntelaar klimt na een moeilijke periode langzaam weer op uit zijn burn-out. De oudspits deelt zelf het positieve nieuws dat het de goede kant op gaat met zijn gezondheid. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De voormalig topschutter legde ruim 2 jaar geleden al zijn managementtaken in de technische organisatie bij Ajax neer. Vorig jaar werd definitief duidelijk dat de terugkeer bij de club er niet meer in zat. Zijn herstel vergt dan ook enorm veel geduld, zo legt hij uit. De burn-out is er destijds langzaam ingeslopen en het kost simpelweg tijd om daar weer volledig bovenop te komen. Volgens de oud-international gaat het nu gelukkig de goede kant op, al gebeurt dat stap voor stap. De weg naar herstel na een indrukwekkende voetbalcarrière was een flinke omschakeling. Huntelaar speelde in de Europese top bij clubs als Real Madrid en AC Milan en maakte in 76 interlands voor Oranje maar liefst 42 doelpunten. Alleen Memphis Depay en Robin van Persie scoorden vaker voor het Nederlands elftal. Huntelaar geeft aan dat hij destijds geen andere keuze had dan volledig tot stilstand te komen. Door de topsportwereld los te laten en dicht bij zichzelf te blijven, vond hij de weg omhoog terug. Thuis krijgt de voormalige spits in elk geval genoeg afleiding. Met 4 kinderen is het thuis dynamisch en druk. Huntelaar vertelt met een glimlach dat het gezinsleven gewoon doorraast en dat hij de kinderen regelmatig hoort voetballen. Die levendigheid helpt hem om de blik weer stevig op de toekomst te richten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV-middenvelder Ismaël Saibari is officieel verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Terwijl Mau Itamura van Feyenoord de hoofdprijs pakt bij de vrouwen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Saibari kreeg de meeste stemmen en bleef concurrenten zoals Joey Veerman en Mika Gods voor. De Marokkaanse international was met 15 doelpunten en 8 assists een cruciale factor in het kampioenschapsteam van Eindhoven. Hij treedt hiermee in de voetsporen van eerdere winnaars zoals Luc de Jong. Bij de vrouwen ging de prestigieuze eer naar de Japanse Itamura. Ze is de allereerste Feyenoorder die deze prijs in ontvangst mag nemen. Naast de hoofdprijzen zijn er meer talenten onderscheiden. Ajax-aanvaller Mika Gods greep net naast de titel van beste speler, maar hij mag zich wel het talent van het jaar noemen. Bij de vrouwen ging de talentenprijs naar de Amsterdamse verdediger René van Asten. Het klassement van de topscorers wordt aangevoerd door Ayase Ueda van Feyenoord, die 25 keer het doel trof. Bij de vrouwen delen Jamie Ravensberger en Desiree van Lunteren de topschutterstitel met ieder 16 goals. De uitreiking stond ook in het teken van bijzondere carrières. Zo kreeg bondscoach Sarina Wiegman de Oeuvre Award voor haar grootste verdiensten. Ook was er een warm eerbetoon aan trainer Ron Jans, die na een loopbaan van 24 jaar definitief een punt achter zijn carrière zet.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In Voorde, in de Achterhoek, is een kleine bosbrand geweest, met Omroep Gelderland. De brand was snel geblust, maar de politie vermoedt dat die was aangestoken. Er zouden namelijk nog mensen op die plek zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. Er is toch niemand aangehouden? Bij station Amsterdam Sloterdijk zijn gisteravond 3 mensen neergestoken. 1 van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Digitale nomaden, mensen die vanuit een zonnig land achter hun laptop werken, zijn niet altijd zo gelukkig als ze doen voorkomen, meldt de Telegraaf. Veel mensen zeggen dat ze hun vrienden en familie in Nederland missen. Ook missen ze vaak geboortes en bruiloften en is de balans tussen werken en privé slechter geworden. Naast het Witte Huis is de bouw van een vechtkooi begonnen. Over 2 weken wordt daar een MMA-wedstrijd gehouden op de 80ste verjaardag van president Trump. Het evenement kost ongeveer $60 miljoen. Dat wordt betaald door de Vechtsportbond en dus niet van belastinggeld. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pauline Rooijakkers zet voorlopig een punt achter haar wielerseizoen. De renster van UAE-team ADQ is namelijk in verwachting van haar eerste kindje. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Rooijakkers komt het nieuws onverwacht, maar ze laat weten ontzettend blij te zijn met de zwangerschap. Het is voor haar een bevestiging dat haar lichaam na eerdere fysieke problemen weer helemaal gezond is. In februari moest ze nog vroegtijdig opgeven in de ronde van Valencia, wat achteraf haar laatste wedstrijd van dit jaar blijkt te zijn. Dat was haar eerste optreden voor haar nieuwe ploeg, wat achteraf ook meteen haar laatste wedstrijd van dit jaar blijkt te zijn. 2 jaar geleden eindigde ze nog als derde in de Tour de France van... Rooijakkers denkt echter nog lang niet aan stoppen. Ze heeft de afgelopen maanden bijna dagelijks op de fiets gezeten en leeft intensief mee met haar ploeggenoten vanaf de bank. Ze blijft fit en wil volgend seizoen na haar zwangerschap weer terugkeren in het peloton. Ze geeft aan dat ze nog genoeg te bieden heeft in de topsport en kijkt ernaar uit om na haar zwangerschap weer in wedstrijdverband te rijden. Daarmee treedt ze in de voetsporen van andere topsportsters die succesvol terugkeerden na een zwangerschap.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er liggen ingrijpende wijzigingen op tafel om het spektakel in de Formule 1 te verbeteren, maar dat zorgt voor onrust bij kleinere teams. Haas-teambaas Ayayo Komatsu waarschuwt dat de sport niet nog duurder mag worden met een verhoogd budgetplafond. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Autosportbond overweegt de technische regels aan te passen om het racen te verbeteren, maar dat dwingt teams tot miljoenen investeringen in nieuwe techniek. Om die pijn te verzachten ligt er een voorstel om teams tijdelijk meer te laten uitgeven. Komatsu verzet zich daar echter fel tegen. Hij stelt dat het budgetplafond dit jaar al een stuk hoger ligt en dat nieuwe uitzonderingen het hele systeem telkens ondermijnen. Als er steeds miljoenen bijkomen voor nieuwe aanpassingen, is er volgens de Japanner simpelweg geen sprake meer van een limiet. De teambaas benadrukt dat de huidige motorreglementen van zichzelf al belachelijk duur zijn. Extra kosten van 5 tot 10 miljoen euro per team is voor een kleine formatie als Haas een stap in de verkeerde richting. Volgens Komatsu moet de sport juist versimpelen en de kosten op elk vlak verlagen. Verandering om het spektakel op de baan te vergroten zijn volgens de teambaas nog steeds mogelijk, maar alleen als de huidige basis van de krachtbron ongewijzigd blijft. Zolang het ontwerp en de batterijgrootte niet fundamenteel op de schop moeten, kunnen de veiligheid en de sportieve strijd volgens Komatsu prima worden verbeterd.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw
1: sportradio.
0: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Dementie kost de samenleving elk jaar heel veel geld. Tientallen miljarden, dat is voor het eerst uitgerekend. Naast de kosten voor de gewone zorg komen daar bijvoorbeeld ook de kosten van mantelzorg bij en de uren die mantelzorgers daardoor niet ergens anders kunnen werken. Premier Jette sluit samenwerken met de fractie van Gini Markesouw er niet uit. GroenLinks PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat D66 niet met Markesouw er in zee moet gaan, omdat hij zei dat er maximaal geweld gebruikt moet worden om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. D66 sluit eerder wel samenwerking uit met de PVV en Forum. De Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor motorrijders. Zo moeten grote groepen zich bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Ook mogen er 's avonds en op feestdagen geen toertochten meer worden gehouden. Bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door motorrijders. En de meeste studenten op het HBO en de universiteit zijn tevreden met hun opleiding. 3/4 blijkt uit een jaarlijkse studentenenquête. Wel zegt 1/3 dat de studiedruk te hoog is. Verder zijn de studenten blij met hun leraren, ook al vinden ze hen doorgaans niet zo inspirerend. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.
3: Come on. Take off your jeans. I wanna see your underwear.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De legendarische Formule 1-helm heeft alle records verbroken. Het exemplaar dat Gilles Villeneuve droeg tijdens zijn allerlaatste race is van eigenaar gewisseld voor ruim €1 miljoen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat om de helm van de Grand Prix van San Marino uit 1982. Die race verliep destijds stormachtig. Villeneuve eindigde als tweede nadat zijn teamgenoot hem in de slotfase inhaalde. Dat gebeurde ondanks duidelijke orders van Ferrari om rustig aan te doen. 2 weken later verongelukte de Canadese coureur tijdens de kwalificatie in België, waarbij hij overigens een ander exemplaar helm droeg. De iconische rode helm met de zwarte strepen en de herkenbare V op de achterzijde lag bijna 30 jaar in een privécollectie. Dat het object nu zo'n enorm bedrag oplevert is volgens experts logisch. Het model is extreem zeldzaam in de verzamelaarswereld. Er bestaan vermoedelijk nog maar 5 racehelmen van Gilles Villeneuve. Met de opbrengst van $1,25 miljoen is het officieel de duurste racehelm ooit. Het oude record stond op naam van Ayrton Senna. Een van zijn helmen bracht eerder ruim 8 ton in euro's op. Villeneuve voert de internationale lijst nu dus ruim aan, ver boven de helmen van moderne coureurs zoals Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Wie de nieuwe eigenaar is van de bijzondere helm is niet bekendgemaakt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Porsche. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: De Indianapolis 500 verbreekt alle records met het grootste prijzengeld uit de geschiedenis van de autosport. De totale prijzenpot steeg dit jaar naar een historisch bedrag van ruim $30 miljoen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Winnaar Felix Rosenquist schrijft hiermee niet alleen de legendarische race op zijn naam, maar neemt ook een recordbedrag van ruim $4 miljoen mee naar huis. De winnaar van vorig jaar nam bijna een $500.000 minder mee naar huis. De organisatie meldt dat de spectaculaire groei mogelijk is door de toegenomen commerciële waarde van het evenement en spreekt van een historische editie. De race kende een spannende finish onder het toeziend oog van een volledig uitverkocht circuit. De directie noemt het een perfect slot van een memorabele racemaand. Ook verderop in het klassement leverde de race flink wat op. Mick Schumacher werd uitgeroepen tot de beste debutant van het veld en die eervolle vermelding levert hem een bonus op van $50.000... waardoor zijn totale prijzengeld na één middag racen uitkomt op 2 ton. De enorme groei van het prijzengeld valt op in de geschiedenis van het evenement. Waar de totale pot vorig jaar nog rond de $20 miljoen lag, is dat bedrag nu dus met meer dan de helft gestegen. Daarmee laat de traditionele race in de Verenigde Staten zien dat de populariteit en de commerciële waarde van het evenement naar een heel nieuw niveau zijn getild.
0: Dit

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Defensie gaat in Letland oefenen met drones, meldt de Telegraaf. Minister Jessogus zegt dat de tijd dringt omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones. Bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 zijn. Veel mensen vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit nieuw onderzoek. En dat zorgt ervoor dat mensen ook minder zin hebben om zelf iets voor het klimaat te doen. Ze klagen vooral dat de rekening bij hen komt te liggen in plaats van bij de grote vervuilers, zoals de industrie. Dementie kost de samenleving elk jaar heel veel geld, tientallen miljarden. Dat heeft de Erasmus Universiteit voor het eerst uitgerekend. Naast de kosten voor de gewone zorg komen daar bijvoorbeeld ook de kosten van mantelzorg bij en de uren die mantelzorgers daardoor niet ergens anders kunnen werken. En bedrijven gaan dit jaar meer geld dan ooit uitgeven aan reclamespotjes tijdens het WK, zegt de Ster. Dat komt vooral doordat er meer wedstrijden worden gespeeld. Een spotje in de rust van de wedstrijd Nederland-Zweden is het duurst. Daarvoor betaal je meer dan 50.000 euro. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.
1: Grand Prix Radio.
0: Van Sommeren.
2: Goedemorgen, het is de start van woensdag de 27e. En op deze dag gaan we lekker sportief van start. Met zo dadelijk meer over voetbal, tennis en ook Formule 1 voor je onderweg.

Free Radio, het begin van deze woensdag. Het is eventjes bijkomen van die tropische dag van gisteren. Nou, we beginnen deze dag wel met zon en ook wolken. Het blijft wel droog. Vanmiddag schijnt de zon flink en wordt het toch duidelijk minder warm dan gisteren. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 in het uiterste zuiden. Voor veel mensen een verademing. Ja, de woensdagochtendspits is niet de drukste van de week. De meeste dagelijkse files deze ochtend staan in Noord-Brabant en in de Randstad. En straks krijg je natuurlijk weer, zoals je van ons gewend bent, een actueel overzicht van de huidige stand van zaken op de Nederlandse wegen. En natuurlijk ook sport voor je onderweg. Veel voetbalnieuws vandaag, maar niet alleen dat. Ook tennis en Formule 1 heb ik voor je. Dat en meer onderweg hier op je sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Turn the lights off, baby.

Sportradio. Aan het begin van deze woensdag, langzaam maar zeker richting de helft van de week. En voordat je het weet is het alweer weekend, joh. Ja, dat schiet altijd wel lekker op als je zo'n lang Pinksterweekend hebt gehad. Dan is het ook weer sneller weekend. Dat is weer een voordeeltje. Ik ben nog steeds een beetje in de war. Want ik denk nog steeds dat het dinsdag is vandaag.

optie in het huurcontract met de Aston Villa gelicht. De 27-jarige Oranje International speelde het afgelopen half jaar al op huurbasis in Rome en maakte indruk met 15 doelpunten. Malen heeft in de Italiaanse hoofdstad een contract getekend dat hem tot de zomer van 2030 aan de club verbindt. De overstap was eerder al door Voetbal International gemeld en is nu officieel bevestigd door de clubs. Dus het is geheel officieel, zeg maar. Ja, in de Formule 1 maken de coureurs zich op voor de nieuwe reglementen van 2026... waarbij de power units aanzienlijk veranderen. Volgens Lando Norris zal het managen van de batterij een veel grotere uitdaging worden, met name tijdens de kwalificatie. Omdat ongeveer de helft van het vermogen uit de elektromotor zal komen, wordt het cruciaal om een volle batterij aan een snelle ronde te beginnen. Dit vereist volgens de Britse coureur een andere aanpak, met name op circuits met lange rechte stukken. Zo dadelijk nog meer sport voor je in Sport in het Kort. Op de redactie deze ochtend Rob Steltman. En zo dadelijk blikken we samen met Tellen Griekspoor even terug op Roland Garros, want hij is daar helaas uitgeschakeld. Zo dadelijk zijn verhaal, want hij was best wel ziek tijdens die wedstrijd. Dat en meer onderweg hier op je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een unieke verzameling voetbalshirts heeft op een veiling in Parijs een recordbedrag opgeleverd. Voormalig topkeeper Jean-Marie Pfaff verkocht daar een deel van zijn legendarische collectie met als absolute hoogtepunten de shirts van Diego Maradona en Johan Cruijff. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het shirt van Maradona bleek de grootste geldvanger. Pfaff ruilde een shirt na de halve finale tussen België en Argentinië op het wereldkampioenschap van 1986. Een verzamelaar betaalde er maar liefst €400.000 voor. Ook het shirt van Johan Cruijff was enorm in trek. De Nederlandse voetballegende gaf het shirt in 1976 aan Pfaff na zijn interlanddebuut. Cruijff schreef er destijds een persoonlijke boodschap op, waarin hij de Belg de beste en meest sympathieke speler noemde. Het veilinghuis had de waarde vooraf geschat op maximaal €40.000, maar de hamer viel uiteindelijk pas bij €130.000. Naast deze twee topstukken wisselde nog meer memorabilia van eigenaar. Zo bracht de keeperstrui die Pfaff droeg tijdens de verloren Europacupfinale met Bayern München in 1987 6500 euro op. Zijn eigen Belgische WK-uitrusting uit 1986 wisselde voor €5500 van eigenaar. Pfaff laat weten dat de enorme belangstelling en uiteindelijke bedragen al zijn verwachtingen hebben overtroffen. Volgens het veilinghuis bewijst de opbrengst hoe bij liefhebbers de nostalgie en het respect voor deze voetbal-icoon.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Sportradio, Grand Prix Radio en het begin van deze woensdag, die voor veel mensen toch wel wat aangenamer gaat zijn dan de dag van gisteren. Want ja, het was echt tropisch, hè? Ruim boven de 30 graden was het. Nou, vandaag wordt het hooguit 26 graden in het uiterste zuiden, boven in de Wadden. Een graad of 17 vandaag. Dus, maar goed, de zon doet wel lekker mee, dus we hebben niks te klagen. Lekker dagje vandaag. Tennisser Tellen Griekspoor, die is uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De Nederlander verloor na een slijtageslag van meer dan 4 uur van de Italiaan Matteo Anardi. De partij eindigde in 4 sets met de cijfers 7-6, 3-6, 6-7 en 3-6. Ja, Griekspoor gaf na afloop aan fysiek geleden te hebben en na de tweede set meermaals te hebben overgegeven. Vorig jaar wist de nummer 33 van de wereld nog de 8e finales te bereiken in Parijs. Na afloop van die slijtageslag sprak hij met de collega's van de NOS. Tellen Griekspoor.
1: Begon mij slecht te voelen, eind tweede set. Toen na de set een toiletbreak gehad en daar uiteindelijk een paar keer over mijn nek gegaan. Nu moet ik zeggen dat ik daar best wel goed van terugkwam. Het was, ik weet niet wat het was. Je zegt misschien de hitte, misschien wat eten. Maar ik herstelde daarvan best wel oké eigenlijk. Kwam best wel weer goed in die derde set na een aantal games. En uiteindelijk krijg je in die derde set gewoon heel veel kansen. En mag je die derde set, natuurlijk, het kan altijd gebeuren dat je zo'n voorsprong weggeeft in de tiebreak. Maar niet met de ballen die ik mis. Ik mis 2 voorhands en ik sla een dubbele fout. Dus ja, dat is onacceptabel. En dan snij je jezelf lelijk in de vingers.
0: Aldus Tellen Griekspoor, die dus uitgeschakeld is op het toernooi Roland Garros, dat vandaag verder gaat in Parijs. De eerste partijen van de dagsessie beginnen deze ochtend om 11 uur. Waarna de actie de hele dag doorgaat op de verschillende banen. En we houden je er natuurlijk van op de hoogte, want wij zijn je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: fijn je woensdag beginnen doe je met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En we beginnen deze woensdag met zon en wolken. Blijft droog, vanmiddag schijnt de zon flink en wordt het duidelijk minder warm dan gisteren. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 in het uiterste zuiden van het land. Zo dadelijk hoor je hoe het op de weg eraan toe gaat, zeg maar. De verkeersinformatie voor je onderweg en ook de ANP-headlines hoor je zo.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee, Plus.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
4: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 0,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
10: Dit is niet normaal meer.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
3: Deals. Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
5: Dit is Grand Prix Radio.
6: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Voor het eerst is uitgerekend hoeveel dementie de samenleving kost. Iets meer dan 30 miljard euro, schrijft het AD. Dat zijn niet alleen de zorgkosten voor patiënten, maar ook kosten voor mantelzorgers. Veel mensen hebben weinig zin om wat te doen tegen klimaatverandering. Ze vinden het vooral oneerlijk dat de industrie niet wordt aangepakt, terwijl die het meest vervuilt, blijkt uit onderzoek. En ondanks de ongelukkige uitzendtijden is er dit WK voetbal meer reclame te zien dan bij het vorige EK en WK. De reden is simpel. Er is een record aantal wedstrijden omdat er zoveel landen aan het toernooi meedoen.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan op dit moment een paar files in Nederland. Twee dingen die opvallen. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum. 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto. En de rechterrijstrook is er dicht. En dan nog een wegafsluiting op de A18 Zevenaar richting Varsseveld. Bij Doetinchem is een ongeluk gebeurd. En het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Nout van Sommeren.
10: Met meer sport onder.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het begin van deze woensdag. Het is de start van 27 mei. En ook deze ochtend trap je sportief af met veel sport. Voetbalnieuws, assistent-trainer Pepijn Leinders vertrekt na dit seizoen bij Manchester City. De Nederlander volgt daarmee het voorbeeld van hoofdtrainer Pep Guardiola, die eerder al zijn afscheid aankondigde bij de club. Leinders die was pas sinds de zomer van vorig jaar werkzaam als assistent van de Catalaanse coach. Voor zijn periode bij de Engelse topclub was Leinders actief bij andere clubs. Nou ja, waar de toekomst van de Nederlandse trainer ligt is op dit moment nog niet bekendgemaakt door hemzelf of de club. Dat krijgt dus nog een vervolg en we houden het nauwlettend voor je in de gaten. Mocht er nieuws over zijn, dan hoor je het natuurlijk bij ons. Wielrenner Jonas Vingegaard heeft zijn vierde etappezege in de Giro d'Italia behaald. De Deense roze truigdrager van Visma Leasebike was de sterkste op de slotklim in de 16e etappe naar het Zwitserse Cari. Tijmen Aresma reed een sterke rit en eindigde als vierde. Dankzij dit resultaat klimt de Nederlander naar de derde plaats in het algemeen klassement, waarmee hij volop meedoet voor een podiumplaats in het eindklassement van de Italiaanse rittenkoers. Aresma is dus lekker bezig. Ja, vandaag natuurlijk ook weer een nieuwe etappe in de Giro. Ook daarvan houden je natuurlijk op de hoogte. Zo dadelijk al een overzicht van sport in het kort met Rob Steltman. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sport.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Klaas-Jan Huntelaar klimt na een moeilijke periode langzaam weer op uit zijn burn-out. De oudspits deelt zelf het positieve nieuws dat het de goede kant op gaat met zijn gezondheid. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De voormalig topschutter legde ruim 2 jaar geleden al zijn managementtaken in de technische organisatie bij Ajax neer. Vorig jaar werd definitief duidelijk dat de terugkeer bij de club er niet meer in zat. Zijn herstel vergt dan ook enorm veel geduld, zo legt hij uit. De burn-out is er destijds langzaam ingeslopen en het kost simpelweg tijd om daar weer volledig bovenop te komen. Volgens de oud-international gaat het nu gelukkig de goede kant op, al gebeurt dat stap voor stap. De weg naar herstel na een indrukwekkende voetbalcarrière was een flinke omschakeling. Huntelaar speelde in de Europese top bij clubs als Real Madrid en AC Milan en maakte in 76 interlands voor Oranje maar liefst 42 doelpunten. Alleen Memphis Depay en Robin van Persie scoorden vaker voor het Nederlands elftal. Huntelaar geeft aan dat hij destijds geen andere keuze had dan volledig tot stilstand te komen. Door de topsportwereld los te laten en dicht bij zichzelf te blijven, vond hij de weg omhoog terug. Thuis krijgt de voormalige spits in elk geval genoeg afleiding. Met 4 kinderen is het thuis dynamisch en druk. Huntelaar vertelt met een glimlach dat het gezinsleven gewoon doorraast en dat hij de kinderen regelmatig hoort voetballen. Die levendigheid helpt hem om de blik weer stevig op de toekomst te richten.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

17 vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar deze ochtend af. En vanmiddag dan verdwijnen ook die wolken. En blijkt het zon overgoten te worden. Dus best een lekker dagje vandaag. Die je af kunt sluiten met een leuk potje voetbal. Want vanavond is het tijd voor de finale van de Conference League. Om 9 uur strijden Crystal Palace en Rayo Vallecano in Leipzig. Om een allereerste Europese hoofdprijs. Die wedstrijd begint dus om 9 uur en is te zien op Ziggo Sport. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En ook deze woensdagochtend.

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Met zo dadelijk voor je de ANP headlines. Hoe is het gesteld op de weg momenteel? Over het algemeen is de woensdag niet zo'n hele drukke ochtendspits. De bijzonderheden die er wel zijn, die hoor je zo. New truck, big lift.

0: Jouw sportradio.
1: Sportradio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De Erasmus Universiteit heeft uitgerekend hoeveel de maatschappij kwijt is aan dementie. En dat is voor het eerst, schrijft het AD. De onderzoekers komen uit op dik 30 miljard per jaar. Dat zijn niet alleen de kosten voor behandelingen, maar ook die voor mantelzorg. Mensen die voor een familielid zorgen, hebben namelijk minder tijd om te werken. Steeds minder mensen zijn bereid om wat te doen tegen klimaatverandering. Ze vinden wel dat er iets moet gebeuren, maar vooral door de grote vervuilers, zoals de industrie, blijkt uit onderzoek. Mensen hebben nu vaak het gevoel dat zij de rekening betalen voor de vervuiling van de industrie. En dat voelt oneerlijk. BOA's mogen vanaf volgende week jongeren naar halt sturen als ze iets flikken. Tot nu toe mocht alleen de politie dat doen en konden BOA's enkel een boete uitschrijven. Maar dat zorgde soms voor problemen omdat je met een boete een strafblad kan krijgen. Een straf van halt is er juist om van te leren en dan krijg je geen strafblad. En de wedstrijden van het WK voetbal zijn door het tijdsverschil vaak op rare tijden te zien. Maar toch verwacht de ster meer reclame te verkopen dan bij het vorige WK en EK. En dat komt doordat er een record aantal landen aan het WK meedoet. En er dus ook veel wedstrijden zijn. Vooral supers hebben veel reclame ingekocht. Veel zon en af en toe ook wat wolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen wordt het weer iets warmer.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu ongeveer 80 kilometer file in Nederland. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Maar er zijn enkele uitzonderingen. Zoals de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 3 kilometer met een kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins-Alexander en Moordrecht 10 minuten. En een wegafsluiting op de N59 Zeroskerken richting knooppunt Hellegatsplein. De weg is gesloten tussen Scharendijk en Zierikzee door een ongeluk. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren.
6: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot.
12: Griffon Polymax, voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
13: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
12: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
14: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
15: Thuis-in, mooi wonen.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk.
1: Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
18: Dit is niet normaal meer.
19: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
17: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
20: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Grand Prix Radio.
10: Nout van Sommeren.
11: Goedemorgen, het is de start van woensdag 27 mei. We gaan richting de helft van de week. Ah joh, voordat je het weet, het alweer weekend. Zo dadelijk een sport voor je. Goed nieuws voor Vitesse. Wat minder nieuws voor de Oranje Leeuwinnen.

Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Die beginnen we met de zon en wolken. Blijft droog deze ochtend. Vanmiddag schijnt de zon flink en wordt het wel duidelijk minder warm dan gisteren. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 in het uiterste zuiden. Maar ik denk dat weinig mensen dat heel erg zullen vinden. En we blijven toch Nederlanders, hè? Altijd wel wat te zeiken over het weer. Zo dadelijk goed nieuws voor Vitesse en minder goed nieuws voor de Oranje Leeuwinnen. Hoe dat precies in elkaar steekt, vertel ik je zo. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van woensdag de 27e. Ja, de Nederlandse voetbalvrouwen moeten in de cruciale WK-kwalificatieduels tegen Ierland en Polen het stellen zonder twee belangrijke krachten. Namelijk keeper Daphne van Domselaar ontbreekt vanwege een geplande operatie. Terwijl ook Vivianne Miedema niet tot de selectie behoort. Bondscoach Arjan Vuurink kan daarentegen wel weer beschikken over een vijftal ervaren speelsters. Onder meer Danielle van der Donk, Dominique Jansen en Jackie Groene. Die keren na blessureleed terug in de ploeg voor de belangrijke wedstrijd in de jacht op een WK-ticket. Goed nieuws vanuit Arnhem, want voetbalclub Vitesse heeft gisteren een belangrijke mijlpaal bereikt. De club uit Arnhem is na 16 jaar officieel weer volledig in Nederlandse handen. De aandelen zijn definitief overgedragen aan een groep Arnhemse ondernemers die opereren onder de naam Sterkhouders. Deze overdracht kon worden voltooid nadat de licentiecommissie van de KNVB afgelopen vrijdag al goedkeuring had verleend voor de transactie. Ja, dit nieuws biedt de club meer zekerheid voor de toekomst en het komende seizoen. Nou, ik verwacht wel dat collega Rob Spijker daar nog wel een biertje op zal drinken op dit goede nieuws. Rob, die hoor je trouwens vanmiddag weer tussen 2 en 4 hier op je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV middenvelder Ismaël Saibari is officieel verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Terwijl Mauro Itamura van Feyenoord de hoofdprijs pakt bij de vrouwen. Opstelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Saibari kreeg de meeste stemmen en bleef concurrenten zoals Joey Veerman en Mika Gods voor. De Marokkaanse international was met 15 doelpunten en 8 assists een cruciale factor in het kampioenschapsteam van Eindhoven. Hij treedt hiermee in de voetsporen van eerdere winnaars zoals Luc de Jong. Bij de vrouwen ging de prestigieuze eer naar de Japanse Itamura. Ze is de allereerste Feyenoorder die deze prijs in ontvangst mag nemen. Naast de hoofdprijzen zijn er meer talenten onderscheiden. Ajax-aanvaller Mika Gods greep net naast de titel van beste speler, maar hij mag zich wel het talent van het jaar noemen. Bij de vrouwen ging de talentenprijs naar de Amsterdamse verdediger René van Asten. Het klassement van de topscorers wordt aangevoerd door Ayase Ueda van Feyenoord, die 25 keer het doel trof. Bij de vrouwen delen Jamie Ravensberger en Desiree van Lunteren de topschutterstitel met ieder 16 goals. De uitreiking stond ook in het teken van bijzondere carrières. Zo kreeg bondscoach Sarina Wiegman de Oeuvre Award voor haar grootste verdiensten. Ook was er een warm eerbetoon aan trainer Ron Jans, die na een loopbaan van 24 jaar definitief een punt achter zijn carrière zet.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio aan het begin van deze woensdag. Ja, in de Eredivisie is Henk Brugge aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer van Telstar. De 48-jarige coach die volgt succestrainer Anthony Correia op, die naar FC Utrecht is vertrokken. Ja, Brugge was de afgelopen 3 jaar assistenttrainer bij SC Heerenveen en werkte daarvoor in de jeugdopleidingen van de KNVB, Feyenoord en PEC Zwolle. Ja, voor Brugge wordt dit zijn eerste klus als hoofdverantwoordelijke op het hoogste niveau in Nederland. Ja, en hij moet de club in de Eredivisie zien te houden. Nog meer coaches die een switch hebben gemaakt. Schaatscoach Johan de Wit die gaat komend seizoen aan de slag bij de Nederlandse ploeg Team Novus. De 46-jarige trainer was na de winterspelen van Milaan op zoek naar een nieuwe uitdaging in eigen land. Hij was namelijk de afgelopen jaren succesvol als coach van de Japanse schaatster Mio Takagi, die inmiddels is gestopt. Ja, met zijn overstap naar Novus keert een ervaren en succesvolle coach terug op de Nederlandse ijsbanen om zijn kennis en expertise te delen. Daar worden ze zeker niet slechter van, denk ik zo. Zo dadelijk veel meer sport, want ook op deze woensdagochtend zijn wij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. En die beginnen we met zon, maar ook wat wolkjes. Het blijft wel droog. Vanmiddag schijnt de zon flink en wordt het duidelijk minder warm dan gisteren, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 in het uiterste zuiden. Ja, de woensdagochtendspit is niet de drukste van de week, zeg maar. De meeste dagelijkse files staan deze ochtend in Noord-Brabant en in de Randstad. Zo dadelijk krijg je een actueel overzicht. Heb ik ook nog voetbalnieuws met betrekking tot Jaap Stam voor je. En er staat weer een verse podcast Autosport aan tafel online. Wie de gasten zijn, dat hoor je ook zo.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
8: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
13: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
15: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
16: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
17: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
16: Vertrouwd sinds 1999.
18: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
19: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
21: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's?
0: Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
22: Peugeot.
23: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
24: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
25: Dit is Grand Prix Radio.
26: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
27: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. BOA's mogen vanaf maandag meer dan alleen een boete schrijven als een minderjarige de fout ingaat. Ze kunnen dan ook iemand naar halt sturen. Dat is beter, omdat je dan kunt leren van je fout. Dementie kost de maatschappij dik 30 miljard per jaar en dat wordt alleen maar meer, blijkt uit onderzoek. Het gaat dan ook om mensen die voor zieke familie zorgen en daardoor minder kunnen werken. En Nederlanders vinden nog steeds dat we iets moeten doen tegen klimaatverandering, maar ook dat het allemaal wat eerlijker kan. Grote vervuilers worden gespaard en gewone mensen worden op kosten gejaagd, blijkt uit onderzoek.
26: Grand Prix Radio Verkeer.
28: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 100 kilometer file in Nederland. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op, maar er zijn wat uitzonderingen. Dat is op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar rijdt het langzaam tussen Weert Noord en Leende. 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Ook op de A58 richting Eindhoven is het druk. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 3 kilometer en 5 tot 10 minuten vertraging. Tot slot nog een wegafsluiting op de N59 Burgerhaamsteden richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en hierdoor is de weg afgesloten. Verwachte eindtijd volgens Rijkswaterstaat is 9 uur vanochtend.
26: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
29: Nout van Sommeren.
30: Met zo dadelijk meer over onder andere het goede nieuws.

Sportradio Grand Prix Radio met goed nieuws voor Jaap Stam. Want hij keert terug bij PEC Zwolle. Vanaf volgend seizoen gaat hij zich bij de club bezighouden met de technische zaken. En ondersteunt hij technisch directeur Gerry Hamstra. Daarmee volgt hij Jeroen Bijl op, die na 4 jaar vertrekt uit het stichtingsbestuur. Ja, zijn terugkeer is eigenlijk best wel logisch, want PEC loopt als een rode draad door zijn carrière. Stam begon er in 1992 als profvoetballer, was er later assistenttrainer en stond in 2019 nog een half jaar als hoofdtrainer voor de groep voordat hij naar Feyenoord vertrok. Ja, daarna verdween hij uit beeld bij PEC, maar nu is hij dus terug met zijn ervaring als speler bij topclubs als Ajax, PSV, AC Milan en Manchester United en zijn netwerk. Moet hij helpen om de club verder te professionaliseren en mee te bouwen aan een stabiele toekomst. Een mooie uitdaging dus voor Jaap Stam, die dus aan de slag gaat bij PEC Zwolle. Ja, het is woensdag en dat betekent dat het weer tijd is voor een gloednieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Later deze dag verschijnt die online rond 4:30 vanmiddag. Deze week de gast GT en endurance coureur en daarnaast ook de beste Nederlander tijdens de 24 uur van de Nürburgring, Luke Hartog. Ook Jeroen Blekemolen, die is te gast. Hij won zijn klasse tijdens de 24 uur van de Nürburgring en maakte afgelopen weekend zijn debuut in de NASCAR Euro Series. Rick Winkelman die presenteert de podcast Autosport aan tafel. Daarnaast wordt er trouwens ook nog ingebeld met Formule 2-coureur Laurens van Hoepen. Onder andere over zijn eerste meters in een Formule 1-auto. Ja, dus dat is best wel de moeite waard, zeg maar, om ook de Autosport aan tafel te beluisteren. Hij is dus vanmiddag vanaf 4:30 te beluisteren op de diverse podcastplatformen. Ook via onze app of via GrandPrixRadio.nl. En natuurlijk is hij vanaf morgenochtend ook weer te zien op Kijk.nl. Dan heb je er ook een beetje een beeld bij, zeg maar. Hier zo dadelijk Rob Steltman met Sport in het Kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Pauline Rooijakkers zet voorlopig een punt achter haar wielerseizoen. De renster van UAE-team ADQ is namelijk in verwachting van haar eerste kindje. We opstelden hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Rooijakkers komt het nieuws onverwacht, maar ze laat weten ontzettend blij te zijn met de zwangerschap. Het is voor haar een bevestiging dat haar lichaam na eerdere fysieke problemen weer helemaal gezond is. In februari moest ze nog vroegtijdig opgeven in de ronde van Valencia, wat achteraf haar laatste wedstrijd van dit jaar blijkt te zijn. Dat was haar eerste optreden voor haar nieuwe ploeg, wat achteraf ook meteen haar laatste wedstrijd van dit jaar blijkt te zijn. 2 jaar geleden eindigde ze nog als derde in de Tour de France van. Rooijakkers denkt echter nog lang niet aan stoppen. Ze heeft de afgelopen maanden bijna dagelijks op de fiets gezeten en leeft intensief mee met haar ploeggenoten vanaf de bank. Ze blijft fit en wil volgend seizoen na haar zwangerschap weer terugkeren in het peloton. Ze geeft aan dat ze nog genoeg te bieden heeft in de topsport en kijkt ernaar uit om na haar zwangerschap weer in wedstrijdverband te rijden. Daarmee treedt ze in de voetsporen van andere topsportsters die succesvol terugkeerden na een zwangerschap.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio met John Mayer. Goedemorgen, het is de start van woensdag de 27e. Ja, toch al een aardige zomerse dag hebben we voor de boeg. Deze ochtend de zon, ook wat wolkjes. Vanmiddag zon overgoten. Temperaturen die is wat lager dan gisteren. Uiterste zuiden maakt nog kans op 26 graden. Het uiterste noorden, de Wadden, die moeten het doen met 17 graden. En alles wat tussenin ligt heeft gewoon een aangenaam zomerstemperatuurtje. Niks mis mee, toch? Onderweg voor je de ANP headlines en hoor je hoe het is gesteld op de weg.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Jongeren die de fout ingaan kunnen vanaf maandag ook naar Halt worden gestuurd als ze worden betrapt door een BOA. Tot nu toe konden die alleen boetes uitdelen. Maar dat levert in sommige gevallen ook een strafblad op waar jongeren nog lang last van hebben. Door ze naar Halt te sturen kunnen ze leren van hun fout zonder gevolgen. Het is voor het eerst duidelijk wat dementie kost voor de samenleving. Ruim 30 miljard euro. Daarvan is slechts de helft voor medische zorg. De rest van de kosten is voor bijvoorbeeld mantelzorgers. Als zij zieke familie moeten helpen, kunnen ze niet werken. En juist dat blijkt economisch behoorlijk aan te tikken. De meeste Nederlanders vinden maatregelen tegen klimaatverandering nuttig, maar niet echt eerlijk. Grote vervuilers blijven buiten schot en de gewone man krijgt de rekening gepresenteerd, vinden ze. Uit onderzoek blijkt verder dat een heel kleine meerderheid voor kernenergie is. En nog steeds worden er stukken oerwoud in het Braziliaanse Amazonegebied gekapt. Maar het gaat minder hard dan in andere jaren. Vorig jaar verdween een gebied zo groot als een kwart van Nederland. Als het aan de president van Brazilië ligt, moet de illegale kap van bomen over een paar jaar helemaal voorbij zijn. In het westen kan een bui vallen, verder blijft het droog. Vanmiddag veel zon bij 19 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. De files beginnen toch nog een beetje op gang te komen. Er staat nu zo'n 180 kilometer in totaal. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op, maar er zijn enkele uitzonderingen. Dat is onder andere de A12 richting Utrecht. Bij afrit Oosterbeek doe je er een kwartier langer over vanwege bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is er dicht. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken doe je er 20 minuten langer over. En de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt De Hocht, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Het kwam door een ongeluk, wel is de weg inmiddels weer vrij. Dan nog een wegafsluiting, de N59, richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is namelijk een ongeluk gebeurd. De weg is daarom dicht en de verwachte eindtijd volgens Rijkswaterstaat is 9 uur vanochtend.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
6: Dit is niet normaal meer.
7: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Lidl, Lidl deals.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
5: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
6: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Grand Prix Radio.
12: Noud van Sommeren.
13: Goedemorgen, het is de start van woensdag de 27e en op deze dag...

Radio, het begin van deze woensdag. Het is eventjes bijkomen van die tropische dag van gisteren. Nou, we beginnen deze dag wel met zon en ook wolken. Blijft wel droog. Vanmiddag schijnt de zon flink en wordt het toch duidelijk minder warm dan gisteren. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 in het uiterste zuiden. Voor veel mensen een verademing. Ja, de woensdagochtendspits is niet de drukste van de week. De meeste dagelijkse files deze ochtend staan in Noord-Brabant en in de Randstad. En straks krijg je natuurlijk weer, zoals je van ons gewend bent, een actueel overzicht van de huidige stand van zaken op de Nederlandse wegen. En natuurlijk ook sport voor je onderweg. Veel voetbalnieuws vandaag, maar niet alleen dat. Ook tennis en Formule 1 heb ik voor je. Dat en meer onderweg.

Country Radio, jouw sportradio. Aan het begin van deze woensdag, langzaam maar zeker richting de helft van de week. En voordat je het weet is het alweer weekend, joh. Ja, dat schiet altijd wel lekker op als je zo'n lang Pinksterweekend hebt gehad. Dan is het ook weer sneller weekend. Dat is weer een voordeeltje. Ik ben nog steeds een beetje in de war. Want ik denk nog steeds dat het dinsdag is vandaag. Maar goed, het is woensdag en ik heb wat voetbalnieuws voor je. Aanvaller Donyell Malen vervolgt zijn carrière definitief bij AS Roma. De Italiaanse club heeft de koopoptie in het huurcontract met de Aston Villa gelicht. De 27-jarige Oranje International speelde het de afgelopen half jaar al op huurbasis in Rome en maakte indruk met 15 doelpunten. Malen heeft in de Italiaanse hoofdstad een contract getekend dat hem tot de zomer van 2030 aan de club verbindt. De overstap was eerder al door Voetbal International gemeld en is nu officieel bevestigd door de clubs. Dus het is geheel officieel, zeg maar. Ja, in de Formule 1 maken de coureurs zich op voor de nieuwe reglementen van 2026... waarbij de power units aanzienlijk veranderen. Volgens Lando Norris zal het managen van de batterij een veel grotere uitdaging worden, met name tijdens de kwalificatie. Omdat ongeveer de helft van het vermogen uit de elektromotor zal komen, wordt het cruciaal om een volle batterij aan een snelle ronde te beginnen. Dit vereist volgens de Britse coureur een andere aanpak, met name op circuits met lange rechte stukken. Zo dadelijk nog meer sport voor je in Sport in het Kort. Op de redactie deze ochtend Rob Steltman. En zo dadelijk blikken we samen met Tellen Griekspoor even terug op Roland Garros, want hij is daar helaas uitgeschakeld. Zo dadelijk zijn verhaal, want hij was best wel ziek tijdens die wedstrijd. Dat er

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er liggen ingrijpende wijzigingen op tafel om het spektakel in de Formule 1 te verbeteren, maar dat zorgt voor onrust bij kleinere teams. Haas-teambaas Ayaio Komatsu waarschuwt dat de sport niet nog duurder mag worden met een verhoogd budgetplafond. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Autosportbond overweegt de technische regels aan te passen om het racen te verbeteren, maar dat dwingt teams tot miljoenen investeringen in nieuwe techniek. Om die pijn te verzachten ligt er een voorstel om teams tijdelijk meer te laten uitgeven. Komatsu verzet zich daar echter fel tegen. Hij stelt dat het budgetplafond dit jaar al een stuk hoger ligt en dat nieuwe uitzonderingen het hele systeem telkens ondermijnen. Als er steeds miljoenen bijkomen voor nieuwe aanpassingen, is er volgens de Japanner simpelweg geen sprake meer van een limiet. De teambaas benadrukt dat de huidige motorreglementen van zichzelf al belachelijk duur zijn. Extra kosten van 5 tot 10 miljoen euro per team is voor een kleine formatie als Haas een stap in de verkeerde richting. Volgens Komatsu moet de sport juist versimpelen en de kosten op elk vlak verlagen. Verandering om het spektakel op de baan te vergroten zijn volgens de teambaas nog steeds mogelijk, maar alleen als de huidige basis van de krachtbron ongewijzigd blijft. Zolang het ontwerp en de batterijgrootte niet fundamenteel op de schop moeten, kunnen de veiligheid en de sportieve strijd volgens Komatsu prima worden verbeterd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag, die voor veel mensen toch wel wat aangenamer gaat zijn dan de dag van gisteren. Want ja, het was echt tropisch, hè? Ruim boven de 30 graden was het. Nou, vandaag wordt het hooguit 26 graden in het uiterste zuiden, boven in de Wadden. Een graad of 17 vandaag. Dus, maar goed, de zon doet wel lekker mee, dus we hebben niks te klagen. Lekker dagje vandaag. Tennisser Tellen Griekspoor, die is uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De Nederlander verloor na een slijtageslag van meer dan 4 uur van de Italiaan Matteo Anardi. De partij eindigde in 4 sets met de cijfers 7-6, 3-6, 6-7 en 3-6. Ja, Griekspoor gaf na afloop aan fysiek geleden te hebben en na de tweede set meermaals te hebben overgegeven. Vorig jaar wist de nummer 33 van de wereld nog de 8e finales te bereiken in Parijs. Na afloop van die slijtageslag sprak hij met de collega's van de NOS. Tellen Griekspoor.
1: Begon mij slecht te voelen eind tweede set. Toen na de set een toiletbreak gehad en daar uiteindelijk een paar keer over mijn nek gegaan. Nu moet ik zeggen dat ik daar best wel goed van terugkwam. Het was, ik weet niet wat het was. Wat je zegt, misschien de hitte, misschien wat eten. Maar ik herstelde daarvan best wel oké eigenlijk. Kwam best wel weer goed in die derde set na een aantal games. En uiteindelijk krijg je in die derde set gewoon heel veel kansen. En mag je die derde set, natuurlijk. Het kan altijd gebeuren dat je zo'n voorsprong weggeeft in de tiebreak. Maar niet met de ballen die ik mis. Ik mis 2 voorhands en ik sla een dubbele fout. Dus ja, dat is onacceptabel. En dan snij je jezelf lelijk in de vingers.
0: Aldus Tellen Griekspoor, die dus uitgeschakeld is op het toernooi Roland Garros, dat vandaag verder gaat in Parijs. De eerste partijen van de dagsessie beginnen deze ochtend om 11 uur. Waarna de actie de hele dag doorgaat op de verschillende banen. En we houden je natuurlijk van op de hoogte, want wij zijn je sportradio. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio en we beginnen deze woensdag met zon en wolken. Blijft droog, vanmiddag schijnt de zon flink en wordt het duidelijk minder warm dan gisteren, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 in het uiterste zuiden van het land. Zo dadelijk hoor je hoe het op de weg eraan toe gaat, zeg maar, de verkeersinformatie voor je onderweg en ook de ANP headlines hoor je zo.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
6: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
7: Nu bij Iris Opticiens, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
8: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
9: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
15: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
16: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
17: Nog een keer! Papa, sneller!
18: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
19: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
20: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
22: Nu bij Zeeman. Dames singlet 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Joujou.
25: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
26: Dit is Grand Prix Radio.
27: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
28: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Vanaf maandag krijgen BOA's meer mogelijkheden om lastige jongeren aan te pakken. Nu mogen BOA's alleen nog een boete geven. Straks kunnen ze jongeren ook naar HALT sturen, waar ze van hun fouten kunnen leren. Iets tegen klimaatverandering doen vinden de meeste Nederlanders prima, maar zoals het nu is geregeld is niet eerlijk, zeggen ze in een onderzoek. Grote vervuilers ontspringen de dans en de gewone man betaalt de rekening. En in bijna het hele land is het risico op natuurbranden verhoogd van fase 1 naar fase 2. Gisteren gebeurde dat al in delen van het land. Daardoor is Defensie gestopt met oefeningen met explosieven.
27: Grand Prix Radio Verkeer.
29: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanochtend kwam de spits nauwelijks op gang. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld de A27 richting Breda. Bij Lexmond is het druk door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 10 tot 15 minuten vertraging. De A28 dan, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken, 10 kilometer en een half uur vertraging. Ook dit komt door een ongeluk, maar ook hier is de weg inmiddels weer vrij. De N59 tot slot, Burg-Haamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is de weg gesloten, dat komt door een ongeluk... en Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren.
27: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
30: Nout van Sommeren.

Grand Prix Radio, jouw sportradio aan het begin van deze woensdag. Het is de start van 27 mei. En ook deze ochtend trap je sportief af met veel sport. Voetbalnieuws, assistent-trainer Pepijn Leinders vertrekt na dit seizoen bij Manchester City. De Nederlander volgt daarmee het voorbeeld van hoofdtrainer Pep Guardiola, die eerder al zijn afscheid aankondigde bij de club. Leinders die was pas sinds de zomer van vorig jaar werkzaam als assistent van de Catalaanse coach. Voor zijn periode bij de Engelse topclub was Leinders actief bij andere clubs. Nou ja, waar de toekomst van de Nederlandse trainer ligt is op dit moment nog niet bekendgemaakt door hemzelf of de club. Dat krijgt dus nog een vervolg en we houden het nauwlettend voor je in de gaten. Mocht er nieuws over zijn, dan hoor je het natuurlijk bij ons. Wielrenner Jonas Vingegaard heeft zijn vierde etappezege in de Giro d'Italia behaald. De Deense roze truigdrager van Visma Leasebike was de sterkste op de slotklim in de 16e etappe naar het Zwitserse Kari. Tijmen Arisma reed een sterke rit en eindigde als vierde. Dankzij dit resultaat klimt de Nederlander naar de derde plaats in het algemeen klassement, waarmee hij volop meedoet voor een podiumplaats in het eindklassement van de Italiaanse rittenkoers. Arisma is dus lekker bezig. Ja, vandaag natuurlijk ook weer een nieuwe etappe in de Giro. Ook daarvan houden je natuurlijk op de hoogte. Zo dadelijk al een overzicht van sport in het kort met Rob Steltman. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Legendarische Formule 1-helm heeft alle records verbroken. Het exemplaar dat Gilles Villeneuve droeg tijdens zijn allerlaatste race is van eigenaar gewisseld voor ruim €1 miljoen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat om de helm van de Grand Prix van San Marino uit 1982. Die race verliep destijds stormachtig. Villeneuve eindigde als tweede nadat zijn teamgenoot hem in de slotfase inhaalde. Dat gebeurde ondanks duidelijke orders van Ferrari om rustig aan te doen. 2 weken later verongelukte de Canadese coureur tijdens de kwalificatie in België, waarbij hij overigens een ander exemplaar helm droeg. De iconische rode helm met de zwarte strepen en de herkenbare V op de achterzijde lag bijna 30 jaar in een privécollectie. Dat het object nu zo'n enorm bedrag oplevert is volgens experts logisch. Het model is extreem zeldzaam in de verzamelaarswereld. Er bestaan vermoedelijk nog maar 5 racehelmen van Gilles Villeneuve. Met de opbrengst van $1,25 miljoen is het officieel de duurste racehelm ooit. Het oude record stond op naam van Ayrton Senna. Een van zijn helmen bracht eerder ruim 8 ton in euro's op. Villeneuve voert de internationale lijst nu dus ruim aan, ver boven de helmen van moderne coureurs zoals Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Wie de nieuwe eigenaar is van de bijzondere helm is niet bekendgemaakt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Met zo dadelijk voor je de ANP headlines. Hoe is het gesteld op de weg momenteel? Over het algemeen is de woensdag niet zo'n hele drukke ochtendspits. De bijzonderheden die er wel zijn, die hoor je zo.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. BOA's krijgen vanaf volgende week meer mogelijkheden om lastige jongeren aan te pakken. Nu mogen BOA's alleen nog een boete geven of een waarschuwing. Straks kunnen ze jongeren ook naar Hall sturen, waar ze van hun fouten kunnen leren. Het voordeel is dat ze dan geen strafblad krijgen waar ze later last van kunnen hebben. Oorlog voeren doe je tegenwoordig met drones en daarom gaat het Nederlandse leger met die dingen oefenen in Letland. Daar heb je nog ruimte om dat te doen, zegt minister Jessogus in de Telegraaf. Defensie wil zo snel mogelijk 600 drone-specialisten opleiden en voor die baan is veel animo, zegt Jessogus. De brandweer waarschuwt in bijna heel Nederland voor natuurbranden. Het risiconiveau is verhoogd naar fase 2. In Amersfoort stond gisteravond een stuk bos in brand en Defensie oefent niet meer met explosieven door het brandrisico. Alleen in het Noordoosten en in delen van Brabant en Zuid-Holland geldt nog fase 1. En huizen die meer dan 1 miljoen kosten staan lang niet meer alleen in het Gooi. Uit onderzoek blijkt dat er vorig jaar veel bij zijn gekomen. De meeste staan nu in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. De grootste groei werd gezien in Utrecht, Zeist, Ede en Nijmegen. In Bloemendaal vind je relatief gezien de meeste miljoenen woningen. In het westen kan een bui vallen, verder blijft het droog. Vanmiddag veel zon bij 19 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Na een relatief rustige ochtend neemt het aantal files weer af. Er staat in Nederland nu nog zo'n 120 kilometer in totaal. Zo ook op de A1, Apeldoorn richting Amersfoort. Daar beland je in de file tussen Kootwijk en Voorthuizen. Trekken op een kwartier vertraging door een ongeluk. De A28 richting Zwolle, daar rijdt het langzaam tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Hier 15 tot 20 minuten oponthoud. En tot slot de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er afgesloten en je tijdverlies is hier een kwartier.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €450 korting.
5: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
8: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
9: Dit is niet normaal meer.
10: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Gamma.

0: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2, plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: Grand Prix Radio.
10: Noud van Sommeren.
11: Goedemorgen, het is de start van woensdag 27 mei. We gaan richting de helft van de week. Ah ja, voordat je het weet, het alweer weekend. Zo dadelijk een sport voor je. Goed nieuws voor Vitesse. Wat minder nieuws voor de Oranje Leeuwinnen.

Het is hier Sportradio, Grand Prix Radio. En het begin van deze woensdag. Die beginnen we met de zon en wolken. Blijft droog deze ochtend. Vanmiddag schijnt de zon flink. En wordt het wel duidelijk minder warm dan gisteren. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 in het uiterste zuiden. Maar ik denk dat weinig mensen dat heel erg zullen vinden. Ja, we blijven toch Nederlanders. Hè? Altijd wel wat te zeiken over het weer. Zo dadelijk goed nieuws voor Vitesse. En minder goed nieuws voor de Oranje Leeuwinnen. Hoe dat precies in elkaar steekt, vertel ik je zo. Goedemorgen, dit is Grand Prix.

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van woensdag de 27e. Ja, de Nederlandse voetbalvrouwen moeten in de cruciale WK-kwalificatieduels tegen Ierland en Polen het stellen zonder twee belangrijke krachten. Namelijk keeper Daphne van Domselaar ontbreekt vanwege een geplande operatie. Terwijl ook Vivianne Miedema niet tot de selectie behoort. Bondscoach Arjan Vuurink kan daarentegen wel weer beschikken over een vijftal ervaren speelsters. Onder meer Danielle van der Donk, Dominique Jansen en Jackie Groene. Die keren na blessureleed terug in de ploeg voor de belangrijke wedstrijd in de jacht op een WK-ticket. Goed nieuws vanuit Arnhem, want voetbalclub Vitesse heeft gisteren een belangrijke mijlpaal bereikt. De club uit Arnhem is na 16 jaar officieel weer volledig in Nederlandse handen. De aandelen zijn definitief overgedragen aan een groep Arnhemse ondernemers die opereren onder de naam Sterkhouders. Deze overdracht kon worden voltooid nadat de licentiecommissie van de KNVB afgelopen vrijdag al goedkeuring had verleend voor de transactie. Ja, dit nieuws biedt de club meer zekerheid voor de toekomst en het komende seizoen. Nou, ik verwacht wel dat collega Rob Spijker daar nog wel een biertje op zal drinken op dit goede nieuws. Rob, die hoor je trouwens vanmiddag weer tussen 2 en 4 hier op je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Indianapolis 500 verbreekt alle records met het grootste prijzengeld uit de geschiedenis van de autosport. De totale prijzenpot steeg dit jaar naar een historisch bedrag van ruim 30 miljoen dollar. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Winnaar Felix Rosenquist schrijft hiermee niet alleen de legendarische race op zijn naam, maar neemt ook een recordbedrag van ruim 4 miljoen dollar mee naar huis. De winnaar van vorig jaar nam bijna een half miljoen dollar minder mee naar huis. De organisatie meldt dat de spectaculaire groei mogelijk is door de toegenomen commerciële waarde van het evenement en spreekt van een historische editie. De race kende een spannende finish onder het toeziend oog van een volledig uitverkocht circuit. De directie noemt het een perfect slot van een memorabele racemaand. Ook verderop in het klassement leverde de race flink wat op. Mick Schumacher werd uitgeroepen tot de beste debutant van het veld en die eervolle vermelding levert hem een bonus op van $50.000... waardoor zijn totale prijzengeld na één middag racen uitkomt op 2 ton. De enorme groei van het prijzengeld valt op in de geschiedenis van het evenement. Waar de totale pot vorig jaar nog rond de $20 miljoen lag, is dat bedrag nu dus met meer dan de helft gestegen. Daarmee laat de traditionele race in de Verenigde Staten zien dat de populariteit en de commerciële waarde van het evenement naar een heel nieuw niveau zijn getild.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

is Henk Brugge aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer van Telstar. De 48-jarige coach die volgt succestrainer Anthony Correia op, die naar FC Utrecht is vertrokken. Ja, Brugge was de afgelopen 3 jaar assistenttrainer bij SC Heerenveen en werkte daarvoor in de jeugdopleidingen van de KNVB, Feyenoord en PEC Zwolle. Ja, voor Brugge wordt dit zijn eerste klus als hoofdverantwoordelijke op het hoogste niveau in Nederland. Ja, en hij moet de club in de Eredivisie zien te houden. Nog meer coaches die een switch hebben gemaakt. Schaatscoach Johan de Wit die gaat komend seizoen aan de slag bij de Nederlandse ploeg Team Novus. De 46-jarige trainer was na de winterspelen van Milaan op zoek naar een nieuwe uitdaging in eigen land. Hij was namelijk de afgelopen jaren succesvol als coach van de Japanse schaatster Mio Takagi, die inmiddels is gestopt. Ja, met zijn overstap naar Novus keert een ervaren en succesvolle coach terug op de Nederlandse ijsbanen om zijn kennis en expertise te delen. Daar worden ze zeker niet slechter van, denk ik zo. Zo dadelijk veel meer sport, want ook op deze woensdagochtend zijn wij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Palm Free Radio aan het begin van deze woensdag. En die beginnen we met zon, maar ook wat wolkjes. Het blijft wel droog. Vanmiddag schijnt de zon flink en wordt het duidelijk minder warm dan gisteren, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 in het uiterste zuiden. Ja, de woensdagochtendspit is met dus niet de drukste van de week, zeg maar. De meeste dagelijkse files staan deze ochtend in Noord-Brabant en in de Randstad. Zo dadelijk krijg je een actueel overzicht. Heb ik ook nog voetbalnieuws met betrekking tot Jaap Stam voor je. En er staat weer een verse podcast Autosport aan tafel online. Wie de gasten zijn, dat hoor je ook zo.
1: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
4: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
22: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
23: Dit is Grand Prix Radio.
24: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
25: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een groep rechtse oppositiepartijen gaat proberen de spreidingswet alsnog van tafel te krijgen. Door die wet kunnen gemeenten worden gedwongen asielzoekers op te nemen, maar dat vinden de partijen ondemocratisch. Nederland en Duitsland gaan samen een NAVO-hoofdkwartier neerzetten in Estland. Daarmee moet de NAVO sneller kunnen ingrijpen als er gevaar dreigt uit Rusland. En een medewerker van Schiphol zou informatie hebben gelekt aan criminelen die daardoor drugs konden smokkelen. Bij de man thuis werd een vuurwapen en veel cash gevonden. Hij zit nog vast.
24: Grand Prix Radio Verkeer.
26: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn nog een aantal files met een vertragingstijd van 5 minuten of meer. Dat is het geval op de A27 richting Utrecht. Daar rij je in de file tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. De A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Zuid doe je er een kwartier langer over. En tot slot nog de A58 richting Bergen op Zoom. Tussen Breda West en Etten-Leur is een ongeluk gebeurd. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en doe je er een half uur langer over. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
27: Nout van Sommeren.
0: Met zo dadelijk meer over onder andere het goede nieuws.

Grand Prix Radio met goed nieuws voor Jaap Stam. Want hij keert terug bij PEC Zwolle. Vanaf volgend seizoen gaat hij zich bij de club bezighouden met de technische zaken. En ondersteunt hij technisch directeur Gerry Hamstra. Daarmee volgt hij Jeroen Bijl op, die na 4 jaar vertrekt uit het stichtingsbestuur. Ja, zijn terugkeer is eigenlijk best wel logisch, want PEC loopt als een rode draad door zijn carrière. Stam begon er in 1992 als profvoetballer, was er later assistenttrainer en stond in 2019 nog een half jaar als hoofdtrainer voor de groep, voordat hij naar Feyenoord vertrok. Ja, daarna verdween hij uit beeld bij PEC, maar nu is hij dus terug met zijn ervaring als speler bij topclubs zoals Ajax, PSV, AC Milan en Manchester United. En zijn netwerk moet hij helpen om de club verder te professionaliseren en mee te bouwen aan een stabiele toekomst. Een mooie uitdaging dus voor Jaap Stam, die dus aan de slag gaat bij PEC Zwolle. Ja, het is woensdag en dat betekent dat het weer tijd is voor een gloednieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Later deze dag verschijnt die online rond 4:30 vanmiddag. Deze week de gast GT en endurance coureur en daarnaast ook de beste Nederlander tijdens de 24 uur van de Nürburgring, Luke Hartog. Ook Jeroen Blekemolen, die is te gast. Hij won zijn klasse tijdens de 24 uur van de Nürburgring en maakte afgelopen weekend zijn debuut in de NASCAR Euro Series. Rick Winkelman die presenteert de podcast Autosport aan tafel. Daarnaast wordt er trouwens ook nog ingebeld met Formule 2-coureur Laurens van Hoepen. Onder andere over zijn eerste meters in een Formule 1-auto. Ja, dus dat is best wel de moeite waard, zeg maar, om ook Autosport aan tafel te beluisteren. Hij is dus vanmiddag vanaf 4:30 te beluisteren op de diverse podcastplatformen. Ook via onze app of via GrandPrixRadio.nl. En natuurlijk is hij vanaf morgenochtend ook weer te zien op Kijk.nl. Dan heb je er ook een beetje een beeld bij, zeg maar. Hier zo dadelijk Rob Steltman met Sport in het kort.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een unieke verzameling voetbalshirts heeft op een veiling in Parijs een recordbedrag opgeleverd. Voormalig topkeeper Jean-Marie Pfaff verkocht daar een deel van zijn legendarische collectie, met als absolute hoogtepunten de shirts van Diego Maradona en Johan Cruijff. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het shirt van Maradona bleek de grootste geldvanger. Pfaff ruilde een shirt na de halve finale tussen België en Argentinië op het wereldkampioenschap van 1986. Een verzamelaar betaalde er maar liefst €400.000 voor. Ook het shirt van Johan Cruijff was enorm in trek. De Nederlandse voetballegende gaf het shirt in 1976 aan Pfaff na zijn interlanddebuut. Cruijff schreef er destijds een persoonlijke boodschap op, waarin hij de Belg de beste en meest sympathieke speler noemde. Het veilinghuis had de waarde vooraf geschat op maximaal €40.000, maar de hamer viel uiteindelijk pas bij €130.000. Naast deze twee topstukken wisselde nog meer memorabilia van eigenaar. Zo bracht de keeperstrui die Pfaff droeg tijdens de verloren Europacupfinale met Bayern München in 1987 6500 euro op. Zijn eigen Belgische WK-uitrusting uit 1986 wisselde voor €5500 van eigenaar. Pfaff laat weten dat de enorme belangstelling en uiteindelijke bedragen al zijn verwachtingen hebben overtroffen. Volgens het veilinghuis bewijst de opbrengst hoe bij liefhebbers de nostalgie en het respect voor deze voetbal-icoon.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Sportradio Grand Prix Radio met David Guetta en Sia. Het is de start van woensdag, de 27e. Vandaag de 17e etappe van de Giro d'Italia. En op het programma staat een lange bergrit over een afstand van 202 kilometer. En tijdens deze rit wachten er verschillende beklimmingen in het landschap. Dus de mannen moeten echt even aan de bak, zeg maar. Die beginnen vanmiddag om 11:50 aan de wedstrijd. De winnaar wordt vervolgens verwacht tussen 17:30 vanmiddag in de straten van de aankomstplaats. De 17e etappe dus van de Giro. En ook daarvan houden we je op de hoogte, want wij zijn je sportradio. Dit is Grand Prix Radio. De straten van de aankomstplaats. De 17e etappe.

Grand Prix Radio met die grote hit van Bruno Mars, I Just Might. Richting 10, zo dadelijk hier koffie en classics en heel veel sport met Danny. Ik wens je een mooie woensdag, geniet ervan.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een groep rechtse oppositiepartijen onder leiding van JA21 gaat proberen de spreidingswet alsnog van tafel te krijgen. Door die wet kunnen gemeenten worden gedwongen asielzoekers op te nemen, maar dat vinden de partijen ondemocratisch. Het plan van de oppositiepartijen lijkt weinig kans te maken, er is geen meerderheid voor. Nederland gaat samen met Duitsland een NAVO-hoofdkwartier neerzetten in Estland. Daar komen tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid te zitten. Door het hoofdkwartier in Estland kan de NAVO sneller ingrijpen als er gevaar dreigt uit Rusland. Estland grenst aan Rusland namelijk. Een medewerker van de vrachtafhandeling op Schiphol is aangehouden omdat hij informatie aan criminelen zou hebben gelekt. Die informatie zou nuttig zijn om drugs te smokkelen via Schiphol. De man is opgepakt. Bij hem thuis vond de politie ook een vuurwapen met munitie en duizenden euro's aan contant geld. En het aantal huizen dat meer dan een miljoen waard is, is vorig jaar opnieuw hard gestegen. De meeste staan in Amsterdam, dat zijn er ruim 19.000. Wassenaar heeft de duurste straat van Nederland. Daar is de gemiddelde waarde van een huis ruim 3 miljoen euro. Het aantal miljoenen woningen groeit al voor het 12e jaar op rij. Het is zonnig en zomers warm. Het wordt 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Morgen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag wordt het tropisch warm.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn een paar echte knelpunten. Dat is de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over door de controles. De A58 richting Bergen op Zoom. Daar is tussen Breda-West en Etten-Leur-West een ongeluk gebeurd. Men is bezig met bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er afgesloten. Dit zorgt voor 20 minuten vertraging. En Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. De N242 Middenmeer richting Alkmaar. Daar staat het vast tussen Ring Alkmaar en industriegebied Boekelemeer door een kapotte auto. Reken hier op een kwartier vertraging.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
16: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
17: Adtap.
16: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
19: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
20: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
19: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
21: Hey buurman.
22: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
23: Stef?
22: Ja?
23: Waar bel jij nu mee aan?
22: Je Ring, videodeur. Ja.
24: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
25: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
28: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
29: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
30: Danny Elbersen. Goedemorgen, Koffie en Classics met zo direct even een historische terugblik op de autosport. En verder gaan we het onder andere hebben over voetbal, want vanavond wordt er gespeeld in de Conference League. De finale komt eraan, hoor je zo direct meer over.

koffie en classics tot 12 uur. Lekkere muziek, afgewisseld met sport. Want we moeten het hebben over de Conference League. Vandaag is de grote dag. De finale wordt gespeeld tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano. Dat gebeurt in Leipzig. Die strijden dan om hun allereerste Europese hoofdprijs. Want Europees technisch gezien hebben die ploegen nog niet zo heel veel gescoord. Maar vanavond staan ze dus in de finale. Ja, en er kan er maar één de beste zijn. Als je wil weten wie, om 9 uur wordt de wedstrijd uitgezonden op Ziggo Sport. Straks gaan we even terug in de autosportgeschiedenis. Ja, terug naar deze dag in 1951. Wat gebeurde er toen? Hoor je straks meer over. Eerst gaan we richting sport in het kort. Dat hoor je om kwart over. Na deze van Wang Chung. Dit is Dance Hall Days op

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het was een bijzondere outfit waarmee tennister Naomi Osaka de aandacht trok op Roland Garros. Ze verscheen op de tennisbaan in een gelaagde, goudkleurige jurk die geïnspireerd is op de verlichte Eiffeltoren. Osaka profileert zich tijdens tenniswedstrijden steeds vaker als een stijlicoon. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Osaka geeft toe dat ze vooraf behoorlijk nerveus was over die kledingkeuze. Omdat de jurk in de zon enorm reflecteert, was ze bang dat de scheidsrechter haar van de baan zou sturen en zeggen, nou, ga je me omkleden. Maar ze had voor de zekerheid twee reserve outfits klaar liggen. Bleek allemaal niet nodig. Haar opvallende kleding past wel in een trend, want Osaka laat de laatste tijd steeds vaker haar passie voor de mode zien. Eerder speelde ze al in een outfit die gebaseerd was op een kwal. En ze droeg een keer rozen in haar haar. En ze geeft aan dat ze vooral tijdens de opkomst bij grote toernooien zich echt een entertainer voelt. Focus lag trouwens niet alleen op de mode. Sportief gezien gaat het ook de goede kant op met de tennister. Na een periode met mentale problemen, fysieke klachten, na haar zwangerschap knocht ze zich weer terug naar de top. Haar openingspartij tegen de Duitse Laura Siegemund won ze in 2 sets. En ze probeert dit jaar voor het eerst de 3e ronde te passeren in Parijs.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, je sportradio. Goedemorgen vandaag, 27 mei, de dag waarop dus de Conference League finale gespeeld wordt in Leipzig. Tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano. Dat gebeurt vanavond om 9 uur. Ik zei het net al, die wedstrijd wordt uitgezonden op Ziggo Sport. Gaan we even terug naar deze dag, 27 mei 2009. Toen was het namelijk FC Barcelona die de Champions League wist te winnen ten koste van Manchester United. Het werd 2-0 in Rome dat jaar. En over de finale gesproken van de Champions League, die wordt 30 mei gespeeld. Weet je dat ook vast? Die zit er dus ook aan te komen. We gaan richting Alveld. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2+2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen.

0: wat hij anders doet.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuis-in, mooi wonen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
6: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almond kwark en mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Oranje fans opgelet, de

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De Duitse grenscontroles zorgen onder andere voor vertraging op de A12 bij Zevenaar. Reken hier op een kwartier vertraging. En dan nog de A58 richting Berg op Zoom, want tussen Breda en Etten-Leur is een ongeluk gebeurd. Ze zijn nu bezig met de bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is hierdoor dicht. Reken op 20 minuten extra. En Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 12:30 zal duren.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Danny Elbersen met even een terugblik op autosport en Zwitserland.

goedemorgen. We nemen je even mee terug naar 27 mei 1951. Toen werd namelijk de Zwitserse Formule 1 Grand Prix verreden. Wedstrijd die werd gewonnen destijds door de Argentijn Juan Manuel Fangio. Het was Taruffi, de Italiaan, die tweede werd. En Nino Farina, die werd derde. Dat waren toen nog Alfa's en Ferrari's die reden. Dat was in 1951. In 1955 werd de autosport verboden in Zwitserland. Na het grote ongeluk op Le Mans, waarbij heel veel toeschouwers de dood vonden. Maar wat is er nu gebeurd? De Zwitserse regering heeft besloten dat autosport weer is toegestaan. Eén keer in 2018 heeft de Formule 1 volgens mij daar nog gereden. Dat was eenmalig hoor. Maar vanaf 1 juli vanaf dit jaar, 2026, is autosport weer toegestaan. Dus zou er ooit in de toekomst weer meer autosport in Zwitserland plaatsvinden en zou er ooit nog een Formule 1 Grand Prix komen? Dat zou het zijn, zeg. Het is wel een mooi land om naartoe te gaan. Kun je gelijk een vakantie aan plakken. Dat zou lekker zijn. Hey, fijn dat je erbij bent. Dit is Koffie en Classics. Je luistert naar Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er breekt een nieuw tijdperk aan voor Vitesse. Arnhemse voetbalclub is na 16 jaar weer volledig in Nederlandse handen. De regionale investeringsgroep van 5 ondernemers heeft de overname voor ruim 2,5 miljoen euro afgerond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Investeerders staan garant voor de begrotingstekorten, waardoor de club na jaren van financiële en sportieve chaos in rustiger vaarwater komt. Sinds de verkoop aan buitenlandse eigenaren in 2010 balanceerde de club herhaaldelijk op de rand van de afgrond. Maar de nieuwe eigenaren spreken van een mijlpaal die de toekomst van de club veilig stelt. De overname valt samen met een belangrijke regelwijziging van de KNVB die Vitesse ook nog eens extra zekerheid biedt. Voetbalbond heeft namelijk besloten dat clubs het seizoen altijd mogen afmaken als een licentie niet voor 1 juni definitief is ingetrokken. Een eventuele uitsluiting schuift dan door naar het jaar erop. Bond wil hiermee voorkomen dat er net als vorig jaar pas na de lopende competitie duidelijkheid is over deelname. Marianne van Leeuwen, zij is directeur betaald voetbal bij de KNVB, benadrukt dat de bond hiermee kiest voor duidelijkheid vooraf. Door deze nieuwe regel speelt Vitesse sowieso in de keukenkampioendivisie. Er loopt nog wel een juridische procedure bij de Hoge Raad over de licentie. Maar een belangrijk advies viel eerder al uit in het voordeel van de Arnhemmers. De KNVB stelt dat de nieuwe regels geen versoepeling zijn. Clubs moeten dus onverminderd aan alle strenge eisen blijven voldoen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Oh, je sportradio met Talk Talking, koffie en classics. Nou, het goede nieuws is, zo direct na 11 uur nog een heerlijk uur met classics voor je. En heel veel sport, want we gaan het onder andere hebben over de 17e etappe in de Giro d'Italia. Wat komen de wielrenners vandaag tegen? Dat ga ik je zo direct vertellen. En we gaan het hebben over tennis, want ook Roland Garros gaat vandaag weer verder. Vanaf 11 uur wordt er weer gespeeld daar.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Afgelopen nacht hebben ongeveer 140 asielzoekers in de noodopvang in Groningen geslapen, omdat in Ter Apel geen plek voor ze was. Zo'n 30 vluchtelingen kozen ervoor om in Ter Apel te blijven en daar buiten te slapen. Dat vonden ze rustiger. De komende dagen kan Groningen nog vluchtelingen opvangen, daarna moet een alternatief komen. Je vliegvakantie hoeft deze zomer niet verpest te worden door een tekort aan brandstof. Er is in Europa nog genoeg om de zomer door te komen, zegt de baas van het vliegveld in Frankfurt. In andere delen van de wereld kunnen wel tekorten zijn, zoals in Suriname. Een vliegtuig naar Schiphol moest gisteren bijtanken in Frans-Guyana. In het Limburgse Kelpen-Oler is een automobilist om het leven gekomen nadat hij frontaal op een vrachtwagen was gebotst. De man kwam met zijn auto op de verkeerde weghelft terecht. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Daarna botste er ook nog een busje op de auto. De bestuurder daarvan moest naar het ziekenhuis. En het was het afgelopen voetbalseizoen volle bak in de stadions. In de afgelopen 15 jaar zaten er nog nooit zoveel mensen. Per wedstrijd zaten er gemiddeld 20.000 supporters op de tribunes, heeft de KNVB uitgerekend. Nog een cijfer, in elke wedstrijd vielen gemiddeld 3 doelpunten, meer dan in Engeland, Spanje en Frankrijk. Het is zonnig en zomers warm. Het wordt 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Morgen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag wordt het tropisch warm.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een file vanwege de Duitse grenscontroles op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf Zevenaar kun je rekenen op 10 tot 15 minuten extra. En de A58 richting Bergen op Zoom, want tussen Breda en Etten-Leur is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer met 20 minuten vertraging, omdat de rechte rijstrook dicht is. En Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog tot 12:30 zo zal blijven.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
10: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
11: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
10: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
12: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage.
14: Smint. Boost yourself.
15: Dit
14: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
15: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
19: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
20: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
21: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
22: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
23: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
26: Lekker zoet.
25: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
27: Dan gaan we vieren.
28: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
30: Dat is nog eens voordeel.
29: Ja, dus... Aldi.
3: Grand Prix Radio.
1: Danny Elbersen.
0: Goedemorgen, in dit uur van Koffie en Classics. Naast die heerlijke muziek hebben we 2 updates voor je in Sport in het Kort. Verder praten we hierbij over Roland Garros en over wielrennen, want de Giro d'Italia rijdt vandaag de 17e

en classics en daarin deze van Lisa Stansfield. Even een relax momentje met een bakje koffie. Goed zo, heb je er nog één ingeschonken? Dat doe je goed. Ik zorg voor de classics en ik praat je bij over de Giro d'Italia. Want vandaag is de 17e etappe, hoor je straks meer over. Eerst even naar Frankrijk, want daar wordt gespeeld op Roland Garros. De wedstrijden gaan verder met de tweede ronde en uiteindelijk proberen ze zich dan te plaatsen voor de derde ronde van dit prestigieuze Grand Slam toernooi. De eerste partijen zijn zojuist begonnen om 11 uur. Het gaat de hele dag door op de verschillende banen. En vanavond om 8:15 is de avondsessie. Dan wordt er nog meer gespeeld. Dus hele dag tennis daar in Parijs. Wielrennen dus ook vandaag. Ga ik je straks over bijpraten. Eerst richting Sport in het Kort naar Odyssey. En deze van Last Frequencies op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Succescoach Johan de Witt keert definitief terug op Nederlandse bodem. Na jarenlang buitenlands succes gaat hij aan de slag bij Team Novus. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Witt was succesvol de afgelopen jaren, zeer, in Azië. Onder zijn leiding pakte de Chinees Ning Zhongyan goud en 2 keer brons op de Spelen in Milaan. En ook de Japanse ster Mio Takagi reed onder zijn vleugels naar 4 bronzen medailles. Zij besloot afgelopen maart haar indrukwekkende carrière te beëindigen. En na alle buitenlandse successen kiest de Witt nu bewust voor een avontuur dicht bij huis. Hij gaf eerder al aan dat hij graag vaker thuis wil zijn voor zijn vrouw en zijn kinderen en bijvoorbeeld in het weekend langs het voetbalveld wil staan bij zijn gezin. Bij Team Novus gaat de Witt samenwerken met de huidige coaches Daniel Craig en Thomas Geerdink. Het team ondergaat trouwens een flinke metamorfose. Rijders als Naomi Verkerk en Serge Jordo vertrokken naar andere ploegen. En Dion Voskamp stopt met schaatsen. Naast de komst van de Witt krijgt de formatie er direct zo'n 10 nieuwe schaatsers bij. En met deze vernieuwde ploeg start een langetermijnproject. De Witt krijgt de sportieve leiding om met Team Novus toe te werken naar de Spelen. En die zijn in 2030.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio. Goedemorgen. Koffie en Classics op deze 27e mei. Mocht je vandaag jarig zijn, namens iedereen hier van harte gefeliciteerd. Je bent in goed gezelschap, want vandaag ook jarig. Formule 1-coureur Franco Colapinto. Man die natuurlijk bij het team van Williams zat. Later Jack Doohan mocht vervangen bij het team van Alpine. Hij wordt vandaag 23 jaar, dus nogmaals, als je jarig bent, je bent in goed gezelschap. Richting 11:30 nu, zo direct meer over de Giro d'Italia, de 17e etappe. Daar gaan we het over hebben hier op Grand Prix Radio.

0: zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal meer.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
2: deals. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Je kleedgeld is opgegaan.

0: anders doet.
1: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
7: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
9: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan een aantal files verspreid over het land. Dat is onder andere het geval op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een kapotte vrachtauto, waardoor de rechte rijstrook dicht is. Hierdoor heb je een kwartier vertraging. Ook vanwege de grenscontroles is het druk op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk beland je in de file en je doet er een kwartier langer over. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen Noordbrug. Door een kapotte auto, één rijstrook is er dicht en je doet er 20 minuten langer over. De A22 dan, Beverwijk richting Velsen. Bij de Velsertunnel staat een te hoog voertuig en hierdoor is de tunnel gesloten. Reken hier op 10 minuten extra. De A58 tot slot richting Bergen op Zoom. Tussen Breda West en Etten-Leur. Een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er dicht. En volgens Rijkswaterstaat blijft dat zo tot 12:30 vanmiddag.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Danny Elbersen. Wat komen de renners tegen vandaag in de Giro? Je hoort het zo direct hier.
4: Grand Prix Radio.
7: I lied to you. I see it in you.

Grand Prix Radio met Tone Loc, Wild Thing. Ja, hoe zou het met hem zijn? Hij heeft niet zo heel veel iets meer gescoord, maar deze was wel even leuk, hè, in Coffee & Classics. Vandaag de 17e etappe in de Giro d'Italia. De peloton gaat om 11:50 te beginnen aan de heuvelachtige rit. Schrik niet, 202 kilometer. Niet normaal, hè? Ze beginnen in Cassano en komen uiteindelijk rond 16:45 aan in Andalo voor de finish. Het parcours loopt onder andere via diverse klimmetjes en een lastige slotklim richting de streep volgt dan. Aan de Nederlandse zijde komen onder andere Tijmen Arendsman en Dylan Groenewegen in actie tijdens deze 17e rit van de Giro d'Italia. Ja, hoor je meer over natuurlijk ook in de sportupdates. En daarover gesproken, ja, zo direct om 16:45 weer eentje hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Door de nieuwe reglementen in de Formule 1 moeten teams dit seizoen veel dieper in de cijfers duiken om het batterijverbruik te managen. Haascoureur Oliver Bierman legt uit dat de voorbereiding op een raceweekend hierdoor behoorlijk is veranderd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosportbond FIA legt per circuit strikte limieten op voor het verbruik en terugwinnen van energie. En dat betekent dat er per baan een ingewikkelde puzzel moet worden gelegd om de optimale ronde te vinden. Bierman geeft aan dat de data over afstanden en limieten behoorlijk verwarrend kunnen zijn. En waar de voorbereiding voorheen heel recht toe recht aan was, vergaderen de teams nu bijna een uur extra per weekend over de instellingen van de motor. Volgens de Brit is het een hoop extra denkwerk, maar begint het team nu, na de eerste 5 races van het seizoen, steeds beter op snelheid te komen. De FIA paste de regels onlangs nog aan om te voorkomen dat coureurs op rechte stukken plotseling zonder stroom zitten en vroegtijdig van het gas moeten. Hoewel die aanpassing de auto's iets trager maakt, zorgt het wel voor stabiele topsnelheden. Volgens de hoofdingenieur van Haas is deze tussenoplossing misschien niet ideaal met de huidige techniek op de grid, maar het lost wel grotere problemen op de baan op. Focus verschuift voor de rijders dus voorlopig nog van puur racen naar slim rekenen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Tot 10 uur staan er nieuwe classics voor je. En zo direct na 12 uur Alexander Stevens, die hierbij praat over de actuele sportgebeurtenissen en vooruitblikt op de Conference League voetbalfinale van vanavond.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 12 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het is niet nodig om kinderen in te enten tegen meningokokken, adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet. Het gebeurt namelijk niet vaak dat iemand het krijgt en het is maar de vraag of een prik helpt, is de redenatie. Meningokokken komt relatief vaak voor bij kinderen. Ze kunnen er bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking van krijgen. Een man die een jaar geleden iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. Aanleiding voor de schietpartij was een ruzie die zijn vriendin had in de super met een andere vrouw. Het slachtoffer en de schutter gingen zich daarmee bemoeien, waarna er 2 keer geschoten werd. Een Joodse supermarkt in Londen staat in brand. Er zijn zo'n 100 brandweermannen opgeroepen om de brand te bestrijden. Het zou de grootste Joodse supermarkt van Europa zijn. De winkel zit in de wijk waar al meerdere aanslagen op de Joodse gemeenschap zijn geweest. Het is niet bekend of dit ook een aanslag is. En Heerenveen wil dat Tialf het trainingscentrum wordt voor alle Nederlandse Olympische ijssporters. Dus ook voor curling, skeleton en bobsleeën. Daarom wil Heerenveen een startbaan bouwen voor bobslee en skeleton. Daar is nu nog helemaal niks voor in Nederland. En er moet ook een nieuwe hal voor shorttrack komen. Het is zonnig en zomers warm met 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. De komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag kan het plaatselijk opnieuw tropisch warm worden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan enkele files verspreid over Nederland. Dat is het geval op de A4 richting Den Haag. Bij de Benelux-tunnel staat een te hoog voertuig en daarom is de tunnel dicht. Ook op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een vrachtauto met pech. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht en loop je een kwartier vertraging op. Rijkswaterstaat.

0: denk dat dit nog tot 1:15 zal duren. De A12 dan richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf 7 in de file. Ook hier heb je 10 tot 15 minuten oponthoud. En de A22, Beverwijk richting Velsen. Er zijn technische problemen aan de Velsertunnel. Hierdoor heb je een kwartier vertraging daar en het verkeer wordt via de Wijkertunnel gestuurd.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, €2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
5: Thuis-in, mooi wonen.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1+1 gratis. En alle Robijn. 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
14: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
15: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
15: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1+1 gratis.
18: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
19: Hebbes.
20: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend? Dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
19: Peugeot.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
21: Grand Prix Radio.
22: Alexander Stevens.
23: Smakelijk eten tijdens de woensdagmiddaglunch. En in de Giro d'Italia heeft Jonas Vingegaard zijn leidende positie verstevigd. Maar de Nederlander, Tijmen Arendsman, doet ook goede zaken. Zo meer.
21: Grand Prix.

MC Sar en The Real McCoy. Het is je woensdagmiddag met flinke zonnige periode, droog weer. Het is wel qua temperaturen verschillend. Op de Wadden is het 16 graden, in het zuiden zelfs 27 mogelijk. Jonas Vingegaard heeft zijn leidende positie in de Ronde van Italië, de Giro d'Italia, verder verstevigd. De Deen was gisteren absoluut de sterkste in de bergetappe naar Cari, waar hij zijn concurrenten achter zich liet. De Nederlander daarentegen, Tijmen Arendsman, deed ook uitstekende zaken hoor in het klassement. Hij presteerde sterk in de hitte van gisteren en is inmiddels opgeklommen, de Nederlander, naar de derde plek. Dus een voorlopig podium in de Giro d'Italia. En hoe staat het dan vandaag met de etappe? Vandaag komen ze in actie voor de 17e etappe alweer. Een lange bergrit over een afstand van ruim 200 kilometer. Het peloton is zojuist vertrokken, maar dan ook echt een minuut geleden. Ze zijn vertrokken vanuit Cassano d'Adda en rijden dan in noordelijke richting naar de finish in Andalo, dus een bergdorpje. En tijdens deze rit wachten er verschillende beklimmingen in het landschap op ze, waaronder de Passo dei Treni Termini, maar ook de Doccocca di Lodrino. Prachtige naam allemaal. We verwachten ze ergens tussen 5:30 en 6:30 in de straten van de aankomstplaats. In dit geval zal dat zijn Andalo, het bergdorpje. Verwachten we ze aan de finish. We houden het voor je in de gaten. We hebben op de sportredactie vandaag Ronald van der Geer. Hij is wat spullen bij elkaar aan het zoeken. Je hoort hem zo direct hier met Sport in het Kort. Op je woensdag lunch. Tijdens je woensdag lunch. Smakelijk eten. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sport.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De vroege uitschakeling van Talon Griekspoor in Parijs draait om veel meer dan alleen sportief verlies. Griekspoor kampte tijdens een partij tegen de Italiaan Matteo Arnaldi met hevige plotselinge lichamelijke klachten. Halverwege de strijd ging het mis en overkwam hem een felle misselijkheid, waardoor hij naar eigen zeggen de controle over zijn lichaam verloor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij was zeer openhartig over de impact, Griekspoor. Hoewel er ook sprake leek van een knieblessure, bleek de fysieke uitputting de echte boosdoener. Exacte oorzaak blijft nog even onduidelijk. Griekspoor weet niet of de extreme hitte of een andere factor, zoals bijvoorbeeld het eten, de uiteindelijke boosdoener was. Wel benadrukt hij dat dergelijke zware omstandigheden simpelweg niet te voorspellen zijn. Zelfs de meest fitte spelers binnen het circuit gaan volgens hem momenteel volledig onderuit in de Franse warmte. Frustratie zit wel diep. Mislopen van cruciale setpoints in de beslissende tiebreak noemt hij onacceptabel. En een pijnlijke fout waarmee hij zichzelf in de vingers sneed. Ondanks de tegenslag krabbelde hij namelijk nog wel even op, maar dat bleek niet genoeg om de wedstrijd te kantelen. Het Franse avontuur in het enkelspel eindigt dus voor hem in mineur. Hij verlaat het toernooi niet direct, Griekspoor. Hij blijft voorlopig nog even in Parijs om zijn partner, dat is tennister Anastasia Potapova, te steunen tijdens haar resting.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Baby.

Grumpy Radio, Paul Young, Come Back and Stay uit de jaren 80. Hoe zou het met Paul zijn? Ja, ik spreek hem niet meer zo vaak. Het is alweer een paar decennia geleden. Straks om 3:15 gaat Ronald Koeman, de bondscoach van Oranje, zijn definitieve selectie voor het WK bekendmaken. 26 spelers. En volgens bronnen die wij hebben gesproken rond het Nederlands elftal lijkt Martin de Roon een rentree te maken. Ja. Koeman heeft de afgelopen tijd te maken natuurlijk gehad met wat kwesties rond het fit zijn van diverse spelers. Daar hebben we het over een Jurriën Timber, maar ook Memphis Depay. En Koeman zal zijn keuze straks om 3:15 gaan toelichten in Zeist tijdens een persconferentie. En dan weten we uiteindelijk welke 26 spelers hij gaat meenemen. Over spelers en technische staf en bondscoach en dergelijke gesproken, er komt een versterking van de technische staf bij Feyenoord aan voor het komend seizoen. Saïd Bakati, de 44-jarige coach, die je kent van Sparta Rotterdam, wordt een van de assistenten van Robin van Persie. Hij heeft een contract voor 3 seizoenen getekend in de Kuip en het is voor hem ook een terugkeer natuurlijk bij Feyenoord, waar hij onder Jaap Stam en Dick Advocaat al werkte, weet je nog? 2019, 2020. Dat dus rondom Feyenoord. En dan zijn er positieve cijfers over het afgelopen eredivisieseizoen door de KNVB gepresenteerd. De stadions in de hoogste Nederlandse voetbalcompetities hebben namelijk de hoogste bezettingsgraad in 15 jaar tijd bereikt. Het afgelopen seizoen. Daarnaast was ook de Eredivisie qua doelpunten de meest attractieve van alle Europese topcompetities. KNVB deelde de statistieken vanmorgen. De exacte cijfers over het aantal doelpunten, maar ook de bezettingsgraad van de stadions werden niet direct bekendgemaakt in de eerste rapportage, maar die komen er vast en zeker nog aan. Zometeen even bijpraten over dit heerlijke lenteweer, want het einde is nog niet in zicht. Je hoort er zometeen meer over op je woensdaglunch hier bij Grumpy Radio. Smakelijk eten, wij zijn jouw sportradio.

0: Kijk, heerlijk tijdens de boterham tussen de middag. Flinke zonnige periode, het is droog weer uiteraard. Temperaturen verschillen wel trouwens, 16 op de Wadden tot ruim 27 in het zuiden. Morgen, in de loop van de middag, ontstaat er wel wat bewolking. Het blijft morgen wel droog, geen zorgen. Morgen is het in ieder geval op de Wadden wat warmer, met een graad of 20. En wordt het ook in het zuiden nog een graadje warmer dan vandaag. Zometeen even bijpraten over de Formule 1, want de Grand Prix van Monaco zit eraan te komen en McLaren is niet blij.
1: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
3: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Fans van lekker zomers voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
9: Lekker zoet.
8: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
10: Dan gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
9: Dat is nog eens voordeel.
8: Ja, dus... Aldi.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
15: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
21: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
22: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Door technische problemen is de Velsertunnel dicht op de A22 richting Velsen. Het verkeer wordt via de Wijkertunnel over de A9 gestuurd. Ook is het druk op de A4 richting Rotterdam, tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein, 10 minuten extra. En de A12, vanwege de Duitse grenscontroles, is het richting Duitsland druk. Vanaf knooppunt Oud-Dijk sta je in de file, reken op 10 minuten extra.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
25: Alexander Stevens.
26: Mijn

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is je woensdagmiddag en in de Formule 1 kijkt het team van McLaren met toch wel wat angst en beven uit naar Monaco. Niet komend weekend, maar het weekend erna. Want Andrea Stella, de teambaas, ziet namelijk concurrent Ferrari als de grote favoriet voor de race straks in het Prinsendom. Het team kent een frustrerend weekend, afgelopen weekend in Canada natuurlijk, McLaren. Waar problemen met de bandenkeuze, maar ook een crash van Piastri voor uiteindelijk natuurlijk een heel teleurstellend resultaat zorgde. McLaren is dus nu op zoek naar antwoorden om de prestaties te verbeteren en zegt, die hebben we mogelijk niet voor Monaco gevonden. En dat maakt het zo spannend, dat dus in de Formule 1. Qua voetbal, Groningen heeft officieel afscheid genomen van Matt Seuntjens. Het contract van de middenvelder wordt niet verlengd. Nee, hij speelde anderhalf jaar voor Groningen. Waar de ervaren speler zijn carrière zal voortzetten is natuurlijk nog niet bekendgemaakt. Het vertrek was al enige tijd trouwens de verwachting, maar is dus nu door FC Groningen vandaag definitief bevestigd. Zometeen gaan we richting de finale van de Conference League. Ja, die is vanavond. Voetbal dus. Je hoort er zometeen meer over. Maar ook sport in het kort is onderweg. Kortom, lekker hier blijven, dan mis je niks. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De KNVB verhuist niet naar Almere en breidt het huidige complex in Zeist uit. Er is een doorbraak bereikt in de gesprekken over de broodnodige extra trainingsvelden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetbalbond kampt al langer met ruimtegebrek op de huidige locatie aan de Woudenbergseweg. Nationale teams moeten nu regelmatig uitwijken naar andere locaties om te kunnen trainen. En om die internationale ambities waar te maken, wilde de bond uitbreiden. Nou, eerder liepen de plannen vast, omdat de gemeente Zeist en de provincie Utrecht niet akkoord gingen met de voorgestelde natuurcompensatie. Het complex grenst namelijk aan beschermd natuurgebied. Na een mislukte onderhandelingsronde keek de KNVB naar alternatieven en die lagen buiten de provincie. Almere was serieus in beeld voor een volledig nieuw hoofdkantoor, maar de bond ziet daar dus nu vanaf, omdat een verhuizing te grote financiële en organisatorische risico's met zich meebrengt. KNVB meldt dat er een nieuw perspectief is ontstaan na constructieve gesprekken met de lokale overheden. Er liggen concrete oplossingen op tafel voor de compensatie van het groen. Nou, hoeveel velden er precies bij komen en wanneer de schop de grond ingaat, dat is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat Zeist de thuisbasis van het Nederlandse voetbal blijft.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Q-Radio, jouw sportradio met Level 42... waarvan de meeste bandleden tegenwoordig gewoon in Nederland wonen... en met Nederlandse vrouwen zijn getrouwd. Zeg maar. Vanavond de finale van de Conference League. Crystal Palace moet het opnemen tegen Rayo Vallecano uit Spanje. Gaan we zo meteen eens even dieper induiken.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het wordt met Amerika nooit meer zoals het was, zelfs als er een nieuwe president komt, vindt premier Jette. In het Vredespaleis hield hij een toespraak over het buitenlandbeleid van het kabinet. En omdat we niet meer op Amerika kunnen leunen voor onze veiligheid, moet Europa sterker worden, zei Jette. De Spaanse politie is bezig met een groot onderzoek in het hoofdkantoor van de Spaanse regeringspartij. Het zou gaan om een onderzoek naar illegale financiering van de partij. De premier van Spanje en een aantal andere kopstukken van de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij worden verdacht van machtsmisbruik, fraude en corruptie. Ook in Den Haag mag de horeca langer open blijven als Oranje op het WK tegen Tunesië speelt. Die wedstrijd is over een maand en begint om 1 uur 's nachts. Voor kroegen die om 2 uur dicht moeten is dat te laat. Daarom wordt een uitzondering gemaakt. Ook in andere plaatsen, zoals Amsterdam en Rotterdam, mag de horeca langer open blijven. En de grote schermen zijn niet aan te slepen voor de WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden op 20 juni. Dat is de enige groepswedstrijd die vroeg begint, al om 7 uur 's avonds. Sommige verhuurders zijn daarom voor die dag al door hun schermen heen. De twee andere wedstrijden van Oranje zijn om 10 uur 's avonds en 1 uur 's nachts. Het is zonnig en zomers warm met 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. De komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag kan het plaatselijk opnieuw tropisch warm worden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Door technische problemen is de Velsertunnel op de A22 richting Velsen gesloten. Het verkeer wordt via de Wijkertunnel gestuurd over de A9. Ook nog vertragingen op de A4 richting Den Haag... tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn... doe je er een kwartier langer over door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er dicht. En de A58 richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot... 25 minuten omdat daar een kapotte auto staat.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft... maar die het ook terug kan leveren. De Renault.

0: Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
2: Dit is niet normaal meer.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.

0: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
1: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Vertrouwd sinds 1999.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allen op voor Almof.
14: Helemaal los bij Ethos.
15: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
20: Grand Prix Radio.
21: Alexander Stevens.
22: In Engeland is de trainer van Arsenal, Arteta, uitgeroepen tot de manager van het seizoen. Omdat hij de club uit Londen voor het eerst in 22 jaar richting de eerste landstitel heeft begeleid.

Comfy Radio, smakelijk eten tijdens de lunch. Het is je woensdagmiddag met Bon Jovi, Living on a Prayer. Smakelijk eten, wij zijn jouw sportradio. Met vanavond op de bank lekker voetbal, want het is tijd voor de finale van de Conference League tussen Crystal Palace en het Spaanse Rayo Vallecano. Vallecano moet je eigenlijk zeggen. Crystal Palace coach Oliver Glasner is, daar hoopt hij toch wel dat het een wedstrijd wordt waarmee hij in eer afscheid kan nemen bij de club, want de trainer uit Oostenrijk hoopt natuurlijk met een overwinning zijn carrière daar te kunnen afsluiten. Een Europese prijs nog te kunnen binnenhalen voordat hij weggaat. Vanavond kan het dus spannend worden. Over spannend gesproken, het was nog maar de vraag of hij hem zou krijgen. De Spaanse coach Arteta bij Arsenal, de trainer. Ze wonnen natuurlijk sinds 22 jaar de landstitel in Engeland in de Premier League. En hij hoopte inderdaad gisteravond daarmee een prijs te krijgen. Die kreeg hij uiteindelijk ook. En hij volgt daarmee trouwens Arne Slot, de Nederlander, op. Die vorig jaar de prijs won als trainer van Liverpool. De verkiezingen werd door de Premier League officieel bekendgemaakt. En Mikel Arteta verklaarde uiteraard trots en heel dankbaar te zijn. Zometeen gaan we eens even kijken naar de tweede ronde van Roland Garros. En dat niet alleen voor wat betreft Jannik Sinner, de Italiaan, maar ook voor de Nederlander Talon Griekspoor. Wat moeten we daarvoor zeggen? Dat hoor je zometeen hier. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse voetbalvrouwen moeten begin juni in de absolute ontknoping van de WK-kwalificatiereeks twee basisspeelsters missen. Bondscoach Arjan Veurink kan in de laatste twee cruciale duels geen beroep doen op Jill Roort en Vivianne Miedema. Wel is er een opsteker. Jackie Groene keert namelijk terug. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio. Het ontbreken van het duo is een tegenslag voor het nationale team. Roort kampt met het herstel van een buikoperatie. Is nog niet fit genoeg. En Miedema ontbreekt vanwege ernstige gezondheid. Gezondheidsproblemen van haar moeder. Naast dit duo miste Oranje nog een aantal basisspeelsters. Keepster Daphne van Doornselaar ondergaat een operatie. En ook Chastity Grant, Lotte Keukelaar en Lieske Carleer zijn geblesseerd. Bondscoach kan wel weer beschikken over een fitte Jackie Groene, die langs de kant stond bij Paris Saint-Germain. En ook ervaren krachten zoals Danielle van der Donk en Dominique Jansen sluiten weer aan bij de groep. Ploeg staat er ondanks de blessuregolf goed voor, want met nog maar twee wedstrijden te gaan gaat Nederland aan de leiding in de pool. Zeker na de sterke resultaten tegen Frankrijk. Uitwedstrijd tegen Ierland en het thuisduel met Polen zijn de laatste hoordes in deze kwalificatiereeks. De voorsprong op nummer 2 Frankrijk is 1 punt. En de inzet is hoog. Want alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het wereldkampioenschap in Brazilië. De nummers 2, 3 en 4 zijn veroordeeld tot de play-offs. En die zijn dit najaar.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met de KLF uit begin jaren 90. En wat betekende nou KLF? Was dat nou een afkorting voor Copyright Liberation Front? Of was het Kings of the Low Frequency? Cool Low Frequency is ook wel eens geopperd. Of was het simpel Kevin Loves Fruit? Het is nooit bekend geworden. Toch scoorden ze wel wat hits in een korte periode. We gaan richting 13:30. Smakelijk eten tijdens de woensdagmiddag lunch met flinke zonnige periode. Het is droog, 16 graden op de Wadden. In het zuiden gaat het kwik richting de 27. En morgen wat meer bewolking, blijft wel droog. 20 graden op de Wadden. En morgen wordt het nog ietsjes warmer, zelfs in het zuiden. Straks praat ik hierbij over de Formule 1, want er is wat te melden. Maar dat geldt ook voor PSV onder andere. En natuurlijk de Giro d'Italia. Lekker hier blijven, dan mis je helemaal niks. Het is je woensdag tijdens de lunch. Wij zijn Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
6: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus... Aldi.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe met een V.
10: Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
13: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
16: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
18: Chris?
19: Ja?
18: Hoef jij niet te werken vandaag?
19: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
18: Dus, heb je nu...
19: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
18: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
21: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
22: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Door technische problemen is de Velsertunnel gesloten op de A22 richting Velsen. Het verkeer wordt via de Wijkertunnel gestuurd over de A9. De A27 dan richting Gorkum. Daar beland je in de file tussen Hank en industriegebied Avelingen. 20 minuten extra. En de A58 richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot heb je 10 minuten extra reistijd.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
25: Alexander Stevens. Met tussen nu en 2 uur voetbal en tennis voor je.

Grand Prix Radio, Queen, het gitaartje van Brian May nog even op het einde. Goedemiddag, smakelijk eten. Het is je woensdagmiddag lunch en Roland Garros is voor Jannik Sinner zonder problemen tot dusver. Gisteren de tweede ronde doorgekomen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld was in 3 sets te sterk voor Clément Tabur. Het is wel helder wie op het ogenblik domineert en wie in ieder geval als topfavoriet is begonnen daar in Parijs. Dat is Sinner inderdaad. In het vrouwenvoetbal is er een einde gekomen aan een tijdperk bij FC Barcelona. Want Alexia Putellas verlaat de club na 14 seizoenen. Inmiddels is ze 32 jaar, speelde 507 wedstrijden al daar. En met 232 doelpunten, absolute topscorer aller tijden bij Barcelona. En waar de tweevoudig winnares van de Gouden Bal haar indrukwekkende carrière zal voortzetten, dat is door het management nog niet bekendgemaakt. Maar dat houden we natuurlijk voor je in de gaten. In het Nederlandse voetbal hebben FC Volendam en Rick Kruis besloten per direct uit elkaar te gaan. De club meldt Volendam dus dat dit in goed overleg is gebeurd. De coach had nog een contract, hè, Kruis, tot medio 2028. Maar het heeft waarschijnlijk te maken met de degradatie uit de Eredivisie. En daarom gaan de wegen zich scheiden. Kruis was sinds zijn aanstelling de eindverantwoordelijke bij Volendam, maar kon dus het tij niet keren. Beide partijen zien in dit geval geen basis meer voor een verdere samenwerking in de keukenkampioen-divisie. En zometeen gaat Ronald Koeman om 3:15 de definitieve selectie van Oranje bekendmaken, die af gaan reizen richting het WK. De keuzes worden gemaakt uit een voorselectie van 40 spelers. Daar blijven er dus 26 uit over. En volgens bronnen die we hebben gesproken rond het Nederlands elftal lijkt Martin de Roon een rentrée te gaan maken. En dat is verrassend. Voorafgaand trouwens aan de bekendmaking is er veel gespeculeerd over de fitheid van toch wel een bepaald aantal spelers. Ik noem hem Memphis Depay. Koeman zal daarover meer vertellen zo meteen in Zeist tijdens de persconferentie die dus om 3:15 wordt gehouden. Zometeen hier op de sportredactie Ronald van der Geer. Hij praat je bij in Sport in het Kort. Lekker hier blijven. Het is je woensdagmiddag bij Grand Prix Radio. Jouw Sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het was een bijzondere outfit waarmee tennister Naomi Osaka de aandacht trok op Roland Garros. Ze verscheen op de tennisbaan in een gelaagde, goudkleurige jurk die geïnspireerd is op de verlichte Eiffeltoren. Osaka profileert zich tijdens tenniswedstrijden steeds vaker als een stijlicoon. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Osaka geeft toe dat ze vooraf behoorlijk nerveus was over die kledingkeuze. Omdat de jurk in de zon enorm reflecteert, was ze bang dat de scheidsrechter haar van de baan zou sturen en zeggen, nou ga je me omkleden. Maar ze had voor de zekerheid twee reserve outfits klaar liggen. Bleek allemaal niet nodig. Haar opvallende kleding past wel in een trend, want Osaka laat de laatste tijd steeds vaker haar passie voor de mode zien. Eerder speelde ze al in een outfit die gebaseerd was op een kwal. En ze droeg een keer rozen in haar haar. En ze geeft aan dat ze vooral tijdens de opkomst bij grote toernooien zich echt een entertainer voelt. Focus lag trouwens niet alleen op de mode. Sportief gezien gaat het ook de goede kant op met de tennister. Na een periode met mentale problemen, fysieke klachten, na haar zwangerschap knocht ze zich weer terug naar de top. Haar openingspartij tegen de Duitse Laura Siegemund won ze in 2 sets. En ze probeert dit jaar voor het eerst de derde ronde te passeren in Parijs.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Hoi.
1: Hey, hallo.
0: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het gaat al een stuk beter met 2 kinderen die gisteren in België de botsing met een trein hebben overleefd. Ze mogen snel naar huis. 3 andere kinderen zijn er nog steeds slecht aan toe en kunnen het ziekenhuis nog niet uit. Bij het ongeluk in Buggenhout vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen van 12 en 15 jaar. Zeeland waarschuwt zwemmers nu al op te passen voor de Japanse kruiskwal. Normaal duikt die pas eind juni op in het Veerse Meer en het Grevelingenmeer, maar nu is die er al veel eerder. De eerste kruiskwallen zijn al ontdekt. Je ziet ze amper, want ze zijn doorzichtig en klein en kunnen jeuk en huiduitslag veroorzaken. 5 van de 7 goudzoekers die een week geleden vastkwamen te zitten in een grot in Laos naast Thailand zijn gered. De groep zat opgesloten nadat regen overstromingen had veroorzaakt. Bij de reddingsactie hielpen specialisten die 8 jaar geleden een jeugdvoetbalteam uit een Thaise grot wisten te krijgen.

0: En op het nieuwe streamingplatform van Beeld en Geluid, De Schatkamer, is op de eerste dag vooral gezocht naar Swiebertje, Floris en Kopspijkers. Jack Spijkerman is trots dat zijn Kopspijkers nu nog steeds zo populair is. Mensen zoeken ook naar oude afleveringen van Het Journaal of Het Jeugdjournaal. Veel zon met af en toe wat bewolking. In het noorden is het maximaal 19 graden. In het zuiden kan het 27 graden worden. De komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De Duitse grenscontroles zorgen voor vertraging op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar beland je in de file en doe je er 10 minuten extra over. De A58 dan, richting Eindhoven. Goed nieuws, want ze waren daar bezig met bergingswerkzaamheden, maar inmiddels is de weg weer vrij. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel doe je er nu nog een kwartier langer over.
3: Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
8: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
12: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
11: Cooling alarm! Shop nu cooling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
13: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
17: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3 sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
20: WK-deal. Op ons terras.
21: Sorry, het is WK.
20: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
22: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
23: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
24: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
25: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
24: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
25: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
26: Grand Prix Radio.
27: Rob Spijker.
28: Het is vandaag de woensdag waarop coach Ronald Koeman, bondscoach Ronald Koeman, zijn 26-koppige selectie voor het WK voetbal bekend maakt. En natuurlijk hebben we ook alles over Roland Garros.

Radio, jouw sportradio met U2 en The Sweetest Thing. Talon Griekspoor, die heeft gisteren moeten overgeven tijdens zijn partij in de eerste tennisronde van Roland Garros. De Nederlander verloren een slopende vierzetten van de Italiaan Matteo Arnaldi. En hij begon aan het einde van de tweede set, begon hij zich steeds slechter te voelen. Hij heeft dan ook nog een toiletbreak gehad waar hij een paar keer, zoals hij zelf zei, over zijn nek is gegaan. Hij weet ook nog niet precies wat het nou is, of het nou de hitte was, of het eten, of een combinatie van de twee. Heeft ook al aangegeven dat je zulke omstandigheden niet goed kunt voorbereiden. Je moet maar zien hoe het komt. En het is hem zwaar gevallen. Hij is helaas uitgeschakeld. Net als zijn Nederlandse collega Van der Zandschulp. Ook die werden een dag eerder al uitgeschakeld op Roland Garros. Alles over het tennissen hoor je hier bij jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er breekt een nieuw tijdperk aan voor Vitesse. Arnhemse voetbalclub is na 16 jaar weer volledig in Nederlandse handen. De regionale investeringsgroep van 5 ondernemers heeft de overname voor ruim 2,5 miljoen euro afgerond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Investeerders staan garant voor de begrotingstekorten, waardoor de club na jaren van financiële en sportieve chaos in rustiger vaarwater komt. Sinds de verkoop aan buitenlandse eigenaren in 2010 balanceerde de club herhaaldelijk op de rand van de afgrond. Maar de nieuwe eigenaren spreken van een mijlpaal die de toekomst van de club veilig stelt. De overname valt samen met een belangrijke regelwijziging van de KNVB, die Vitesse ook nog eens extra zekerheid biedt. Voetbalbond heeft namelijk besloten dat clubs het seizoen altijd mogen afmaken als een licentie niet voor 1 juni definitief is ingetrokken. Een eventuele uitsluiting schuift dan door naar het jaar erop. Bond wil hiermee voorkomen dat er net als vorig jaar pas na de lopende competitie duidelijkheid is over deelname. Marianne van Leeuwen, zij is directeur betaald voetbal bij de KNVB, benadrukt dat de bond hiermee kiest voor duidelijkheid vooraf. Door deze nieuwe regel speelt Vitesse sowieso in de keukenkampioendivisie. Er loopt nog wel een juridische procedure bij de Hoge Raad over de licentie, maar een belangrijk advies viel eerder al uit in het voordeel van de Arnhemmers. De KNVB stelt dat de nieuwe regels geen versoepeling zijn. Clubs moeten dus onverminderd aan alle strenge eisen blijven voldoen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Maal, Smith en Stay. Het is vandaag lekker weer. Flinke zonnige periode. Droog, 16 graden op de Wadden en 27 in het uiterste zuiden van het land. Voor veel mensen is dit een net even iets prettiger temperatuur dan die van gisteren. Ook morgen zonnig. Temperatuur zal dan iets oplopen, 20 tot 28 graden. Later in de week wordt het weer gewoon iets meer dan 30 graden. We gaan richting 2:30 met Spandau Ballet op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: kansloos uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
1: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
13: Dit is niet normaal meer.
14: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van ethos.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan wat korte files met niet al te veel vertraging. Wat opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staan een kwartier extra reistijd. En de andere kant op dezelfde A12, maar dan vanaf de Duitse grens naar Zevenaar. Net daarvoor staat een
7: Sportradio.
8: Rob Spijker.
9: Zo meteen meer over.

Grumpy Radio, jouw sportradio. We hebben ook een fijne podcast om naar te luisteren. Bijvoorbeeld Autosport aan tafel. Het is woensdag en dat betekent dat het weer tijd is voor een hele nieuwe aflevering. Met deze week aan tafel vanuit Blekemolens Race Planet in Amsterdam. GT en endurance coureur. En daarnaast de beste Nederlander tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Luke Hartog. Jeroen Blekemolen, hij won zijn klasse tijdens de 24 uur van de Nürburgring. En hij maakte afgelopen weekend zijn debuut in de NASCAR Euro-series. Presentatie is in handen van Rick Winkelman. En ze gaan ook nog inbellen met Formule 2-coureur Laurens van Hoepen. Die heeft namelijk zijn eerste meters gereden in een Formule 1-auto. Kijken wat dat gaat worden. Verder wordt er natuurlijk ook nog uitgebreid ingegaan op de spectaculaire Indy 500 van afgelopen weekend. Vanaf 4:30 is die te beluisteren op diverse podcastplatformen, maar ook via de app op GrandPrixRadio.nl. En natuurlijk is hij vanaf morgen ook weer te zien op kijk.nl. Dan heb je er ook meteen een gezicht bij. Dat is ook altijd best wel prettig. Het is lekker weer. Het is de woensdagmiddag. Je luistert naar Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: La da da, a la da dee dee, la da da, a la da dee, a la da da, a la da dee dee, la da da, la da da, la da da.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Succescoach Johan de Wit keert definitief terug op Nederlandse bodem. Na jarenlang buitenlands succes gaat hij aan de slag bij Team Novus. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Wit was succesvol de afgelopen jaren, zeer, in Azië. Onder zijn leiding pakte de Chinees Ning Zhongyan goud en 2 keer brons op de Spelen in Milaan. En ook de Japanse ster Mio Takagi reed onder zijn vleugels naar 4 bronzen medailles. Zij besloot afgelopen maart haar indrukwekkende carrière te beëindigen. En na alle buitenlandse successen kiest de Wit nu bewust voor een avontuur dicht bij huis. Hij gaf eerder al aan dat hij graag vaker thuis wil zijn voor zijn vrouw en zijn kinderen en bijvoorbeeld in het weekend langs het voetbalveld wil staan bij zijn gezin. Bij Team Novus gaat de Wit samenwerken met de huidige coaches Daniel Craig en Thomas Geerdink. Het team ondergaat trouwens een flinke metamorfose. Rijders als Naomi Verkerk en Serge Joro vertrokken naar andere ploegen. En Dion Voskamp stopt met schaatsen. Naast de komst van de Wit krijgt de formatie er direct zo'n 10 nieuwe schaatsers bij. En met deze vernieuwde ploeg start een langetermijnproject. De Wit krijgt de sportieve leiding om met Team Novus toe te werken naar de Spelen. En die zijn in 2030.
2: Dit is
1: jouw sportradio.

Radio. Binnenkort komt een nieuw werk uit van Madonna. Je hoorde Open Your Heart op jouw sportradio. Het is vanavond tijd voor de finale van de UEFA Conference League. Om 9:00 strijden Crystal Palace en Rayo Vallecano in Leipzig om hun allereerste Europese hoofdprijs. Ze hebben namelijk eerder wel meegedaan aan de Europese competities, maar daarin reikten ze niet verder dan een Intertoto Cup deelname van Crystal Palace in 98 en een kwartfinale in de UEFA Cup voor Rayo Vallecano in 2001. De wedstrijd wordt vanavond om 9:00 gespeeld en is live te zien bij Ziggo Sport. Crystal Palace tegen Rayo Vallecano. We will

0: Grand Prix Radio.
1: Jouw
0: sportradio.
1: Sportradio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt welke spelers die meeneemt naar het WK voetbal in Amerika. En de opvallendste naam misschien wel is die van Memphis Depay. Hij is lang geblesseerd geweest en is net weer een beetje terug. Martin de Roon keert na 2 jaar weer terug bij Oranje. En Frenkie de Jong, Noah Lang en Guus Stil gaan ook mee. Nederland stuurt nu al een mijnenjager naar de Middellandse Zee, zodat het straks zo aan de slag kan in de Straat van Hormuz. De mijnenjager gaat meedoen aan een NAVO-missie om olietankers en andere schepen te beschermen zodra ze er weer door kunnen. Het is nodig omdat Iran het stuk zee heeft volgelegd met mijnen. Er zijn zorgen over Chinese technologie in sommige stadsbussen. Die wordt vanuit China geüpdate. En het is in principe mogelijk dat China ze ook op afstand uitzet, zegt de staatssecretaris. Het is nog nooit gebeurd, maar ze wil samen met de provincies toch gaan kijken of ze voortaan beter andere bussen kunnen kopen, meldt RTL. Op het nieuwe streamingplatform van Beeld en Geluid, de Schatkamer, is op de eerste dag vooral gezocht naar Swiebertje, Floris en Kopspijkers. Jack Spijkerman, de bedenker, is trots dat zijn programma nog steeds zo populair is. Mensen zoeken ook naar oude afleveringen van het Journaal of het Jeugdjournaal. Het is een tikkie frisser dan gisteren, maar het is nog steeds lekker met 16 tot 26 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af.

0: blijf droog.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal meer.
2: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.

Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
9: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
20: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
21: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
22: Grand Prix Radio.
23: Rob Spijker.
24: We hebben een paar mooie zomersporten voor je klaarstaan. Vandaag de 17e etappe in de Giro d'Italia. Er wordt veel getennis in Parijs tijdens Roland Garros. En natuurlijk kan niet ontbreken, we hebben ook voetbal.

Capri Radio, jouw sportradio, Olivia Dean en Man I Need. De Giro d'Italia is in volle gang. De 17e etappe staat vandaag op het programma. Op het programma staat een lange bergrit over een afstand van 202 kilometer. Het peloton vertrekt vanuit Cassano d'Adda en rijdt in noordelijke richting naar de finish in het bergdorp Andalo. Tijdens deze rit wachten er een paar behoorlijke beklimmingen. Onder andere de Passo di Tre Termini en ook de Cocca de Lodrino. Mooie namen. De mannen beginnen, zijn vanmiddag om 11:50 begonnen. En de finish wordt zo'n beetje verwacht tussen 17:30 en 17:30. Ik zeg lekker blijven luisteren. Want straks bij Rick van Veldhuizen naar 4 hoor je meer over de Giro. Goedemiddag, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Door de nieuwe reglementen in de Formule 1 moeten teams dit seizoen veel dieper in de cijfers duiken om het batterijverbruik te managen. Haascoureur Oliver Bierman legt uit dat de voorbereiding op een raceweekend hierdoor behoorlijk is veranderd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosportbond FIA legt per circuit strikte limieten op voor het verbruik en terugwinnen van energie. En dat betekent dat er per baan een ingewikkelde puzzel moet worden gelegd om de optimale ronde te vinden. Bierman geeft aan dat de data over afstanden en limieten behoorlijk verwarrend kunnen zijn. En waar de voorbereiding voorheen heel recht toerecht aan was, vergaderen de teams nu bijna een uur extra per weekend over de instellingen van de motor. Volgens de Brit is het een hoop extra denkwerk, maar begint het team nu, na de eerste 5 races van het seizoen, steeds beter op snelheid te komen. De FIA paste de regels onlangs nog aan om te voorkomen dat de coureurs op rechte stukken plotseling zonder stroom zitten en vroegtijdig van het gas moeten. Hoewel die aanpassing de auto's iets trager maakt, zorgt het wel voor stabiele topsnelheden. Volgens de hoofdingenieur van Haas is deze tussenoplossing misschien niet ideaal met de huidige techniek op de grid, maar het lost wel grotere problemen op de baan op. Focus verschuift voor de rijders dus voorlopig nog van puur racen naar slim rekenen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf 29 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
0: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Hey buurman.
19: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
18: Stef?
19: Ja?
18: Waar bel jij nu mee aan?
19: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
20: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
21: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Vertrouwd sinds 1999.
23: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting de Duitse grens. Bij de grenscontroles een kwartier oponthoud. A32 Leeuwarden-Heerenveen. Voor Heerenveen 5 minuten vertraging. En bergingswerkzaamheden op de A59 van Den Bosch naar Zonsheel. Bij Waspik is de rechterreis ook dicht. De vertraging een kwartier.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
24: Rob

Radio met Chaka Khan en I Feel For You. Vanavond is er een finale in het voetbal. Er wordt gestreden om de Conference League. Dat gebeurt om 9 uur. Crystal Palace en Rayo Vallecano in Leipzig strijden ze daarom hun eerste Europese prijs. Ze hebben wel eerder meegedaan. Onder andere deed Crystal Palace mee aan de toen nog Intertoto Cup. Dat was in 1998. En in 2001 stond Rayo Vallecano in de kwartfinale van de UEFA Cup. Dus ze hebben wel al een beetje ervaring, maar nog nooit de prijs gepakt. Vanavond gaat dat geschiedenis schrijven worden. De wedstrijd is te zien op Ziggo Sport om 9 uur. Crystal Palace tegen Rayo Vallecano.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De vroege uitschakeling van Talon Griekspoor in Parijs draait om veel meer dan alleen sportief verlies. Griekspoor kampte tijdens een partij tegen de Italiaan Matteo Arnaldi met hevige plotselinge lichamelijke klachten. Halverwege de strijd ging het mis en overkwam hem een felle misselijkheid, waardoor hij naar eigen zeggen de controle over zijn lichaam verloor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij was zeer openhartig over de impact Griekspoor. Hoewel er ook sprake leek van een knieblessure, bleek de fysieke uitputting de echte boosdoener. Exacte oorzaak blijft nog even onduidelijk. Griekspoor weet niet of de extreme hitte of een andere factor, zoals bijvoorbeeld het eten, de uiteindelijke boosdoener was. Wel benadrukt hij dat dergelijke zware omstandigheden simpelweg niet te voorspellen zijn. Zelfs de meest fitte spelers binnen het circuit gaan volgens hem momenteel volledig onderuit in de Franse warmte. Frustratie zit wel diep. Mislopen van cruciale setpoints in de beslissende tiebreak noemt hij onacceptabel. En een pijnlijke fout waarmee hij zichzelf in de vingers sneed. Ondanks de tegenslag krabbelde hij namelijk nog wel even op, maar dat bleek niet genoeg om de wedstrijd te kantelen. Het Franse avontuur in het enkelspel eindigt dus voor hem in mineur. Hij verlaat het toernooi niet direct, Griekspoor. Hij blijft voorlopig nog even in Parijs om zijn partner, dat is tennister Anastasia Potapova, te steunen tijdens haar restie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

jouw sportradio met stemmige muziek uit een stemmige film Streets of Philadelphia van Bruce Springsteen. Hij wordt op dit moment flink gebikkeld in de bergen in Italië voor de Giro d'Italia. Mannen zijn vanmiddag om 11:50 vertrokken en moeten ergens tussen 17:30 en 18:30 finishen. Je hoort er vast meer over zometeen bij Rick van

0: Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Een Palestijnse activist in Rotterdam is vrijgesproken van de aanklacht dat hij zou hebben meebetaald aan terreur. Hij zamelde geld in voor een liefdadigheidsstichting, maar volgens een deskundige ging het naar Hamas. De rechter vindt de deskundige bevooroordeeld. Tennisser Jesper de Jong is door naar de derde ronde van Roland Garros in Parijs. Hij maakte in 3 sets korte metten met de Italiaan Federico Cinna. De Jong kwam nog nooit zo ver op een Grand Slam. Hij maakte in de eerste ronde ook wel indruk toen hij de Zwitser Stan Wawrinka naar huis stuurde. Memphis Depay en Jurrien Timber gaan met Nederland mee naar het WK voetbal. Hun deelname was lang onzeker door blessures. Martin de Roon is de vervanger van Jerdy Schouten, die een gescheurde kruisband heeft. En de Roon had het niet verwacht, hij had zijn vakantie al geboekt, maar die gaat hij nu gauw annuleren. En de schrijver van The Simpsons wil president van Amerika worden. Hij heeft zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen over 2 jaar. 25 jaar geleden schreef hij een aflevering waarin Donald Trump president was en het land failliet ging. Trump was toen alleen nog bekend als zakenman. Het is op sommige plaatsen merkbaar frisser dan gisteren, maar het is nog steeds lekker hoor, met 16 tot 26 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af en het blijft droog.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits begint goed op gang te komen. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer file met 25 minuten vertraging. Een ongeluk zojuist op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Dat gebeurde tussen Nieuwegein en Harmelen. Er staat zo'n 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstok is dicht. En ook 10 minuten vertraging nog op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Daar gebeurde een ongeluk bij.

0: Waspik, de weg is inmiddels weer vrij, maar er staat nog wel zo'n 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
1: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
1: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
14: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
15: Lekker zoet.
14: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
16: Dan gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Tessa.
18: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
17: Ai, de man met de hamer.
18: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
19: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
15: Dat is nog eens voordeel.
14: Ja, dus... Aldi.
20: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
21: Ronald Koeman maakte vandaag zijn WK-selectie bekend. En dan begint meteen de nationale discussie. Kies je voor grote namen of alleen maar spelers die echt fit zijn? En de Giro die

meegenomen. Hetzelfde geldt ook voor Teun Koopmeiners, die tegenwoordig voor Juve speelt. Reinders van Manchester City. En daar is hij dan weer, Marten de Roon van Staal gehaald van Atalanta. Ook gevraagd om zich aan te sluiten. Kijken we nog even verder door bij de middenvelders. Dan komen wij Guus.

26. Met wie wij deze zomer te maken gaan krijgen. Het gaat een spannende tijd worden. Maar dit zijn de mensen die Hollands eer moeten gaan redden. Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Nu met Faithless. Hier is Insomnia.

insomnia, oftewel slapeloosheid. Wil ook onze bondscoach ten deel zijn gevallen, want daar heb je slapeloze nachten van. Je moet er 26 meenemen, er zijn er zoveel die daarvoor in aanmerking zouden komen. Maar je mag er maar 26 meenemen. Verder vandaag ook nog ander sportnieuws. In de Giro is de 17e etappe onderweg naar Andalo met Jonas Vingegaard die stevig in het roze rijdt. Kasper Schmeichel die stopt per direct als profkeeper door een schouderblik.

Ook wel best wel pittig, zo'n beslissing. Kijken we toch nog heel even naar de keuzes van de bondscoach. Want ja, wat valt ons dan meteen in eerste instantie op? Dat er toch bepaalde namen niet meegaan. Zoals Frimpong, die gaat niet mee. Martin de Roon, die is na 2 jaar weer terug. En er is ook weer plek voor Guus Til en Wiever. Verder is er geen ruimte voor de mensen die zijn ingebracht als een soort van stagespelers. Dat zijn Luciano Valente en Kees Smit van AZ. Die gaan dus niet mee, terwijl iedereen had verwacht dat het wel zou gaan gebeuren. Summerfield, ja, die hebben wij niet echt veel in Nederland mogen bewonderen. Maar in Engeland doet hij het vrij goed, dus ook die is meegenomen. En de Vrij, die ontbreekt door een blessure. Dat is ook triest. En Hato, die gaat dan wel mee. Jorrel Hato,

De 26 mensen die ons gelukkig moeten gaan maken. En ik begreep gisteren nog dat de econoom die het al jaren goed heeft berekend wie uiteindelijk de winnaar gaat worden van het WK, dat hij nog steeds blijft bij zijn eerdere bewering dat Oranje uiteindelijk wereldkampioen gaat worden. Het zou toch wat zijn. Grand Prix Radio. Jouw eigen sportradio. Met nu Matt

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB verhuist niet naar Almere en breidt het huidige complex in Zeist uit. Er is een doorbraak bereikt in de gesprekken over de broodnodige extra trainingsvelden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetbalbond kampt al langer met ruimtegebrek op de huidige locatie aan de Woudenbergseweg. Nationale teams moeten nu regelmatig uitwijken naar andere locaties om te kunnen trainen. En om die internationale ambities waar te maken, wilde de bond uitbreiden. Nou, eerder liepen de plannen vast, omdat de gemeente Zeist en de provincie Utrecht niet akkoord gingen met de voorgestelde natuurcompensatie. Het complex grenst namelijk aan beschermd natuurgebied. Na een mislukte onderhandelingsronde keek de KNVB naar alternatieven en die lagen buiten de provincie. Almere was serieus in beeld voor een volledig nieuw hoofdkantoor, maar de bond ziet daar dus nu vanaf, omdat een verhuizing te grote financiële en organisatorische risico's met zich meebrengt. KNVB meldt dat er een nieuw perspectief is ontstaan na constructieve gesprekken met de lokale overheden. Er liggen concrete oplossingen op tafel voor de compensatie van het groen. Nou, hoeveel velden er precies bij komen en wanneer de schop de grond ingaat, dat is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat Zeist de thuisbasis van het Nederlandse voetbal blijft.
0: Sportradio.

0: Zij hoopten na de promotie naar de Eredivisie in de Eredivisie te blijven. Ze degraderen nu en trainer Rick Ruijs wordt eruit gegooid. Hoe kijk jij er tegenaan? Laat het even weten. Je weet het, via de app van Grand Prix Radio zijn we altijd te bereiken.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
7: Sorry. Maar het is WK!
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
9: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties. En je krijgt tot wel €450 korting.
10: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij Vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
11: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
10: Heb jij ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij vakanties.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
13: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
14: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
15: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
17: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
18: Boost yourself.
19: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
20: Peugeot.
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
2: Dit is Grand Prix Radio.
23: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
24: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Groningen helpt het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ook vannacht weer uit de brand door asielzoekers op te vangen, maar het is wel de laatste keer. De mensen slapen in een congrescentrum. In het Utrechtse IJsselstein begon vandaag de bouw van een asielopvang en 3 mensen die dat wilden voorkomen zijn opgepakt. Ze blokkeerden de ingang van het terrein. En de vakbonden mogen aan premier Jette komen vertellen hoe zij de uitkeringen en de AOW betaalbaar willen houden. Morgen komen ze langs in het katshuis. Jette trok zijn eigen plannen in na fel protest van de bonden.
23: Grand Prix Radio Verkeer.
25: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is goed op gang aan het komen met inmiddels ruim 400 kilometer file. Veel dagelijkse files en niet al te veel bijzonderheden gelukkig. De vertragingen vallen dus ook over het algemeen mee. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel zo'n 12 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Den Haag. Voor de meer een 10 kilometer file met een kwartier vertraging. Hier gebeurde eerder vanmiddag nog een ongeluk, maar de weg is inmiddels vrij. En de A15 Europort richting Rotterdam. Voor afritbieden 6 kilometer file. Maar de vertraging is behoorlijk, bijna 25 minuten.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
26: Rick van Veldhuizen.
27: Is de trainer een wegwerpproduct van de frustraties van de eigen club? Laat het eens even weten. Grand Prix.

van de meest gehoorde opmerkingen in mijn carrière bij de radio. Shut up! Daar ben ik heel erg slecht in, kan ik je vertellen. Shut up! Daarom ook even de behandeling van mijn vraag aan jou. Moet een trainer na degradatie meestal vertrekken? Of moet de club ook eens kijken naar wat hij precies heeft opgebouwd met de club? Gerard uit Nunspeet zegt, als je met Volendam promoveert, weet je dat handhaven moeilijk gaat worden. Dan moet je niet doen alsof degradatie automatisch een trainersfalen is. Ja, is wat voor te zeggen. Marieke Posma, die laat weten, voetbalclubs roepen altijd dat ze beleid voeren, maar na 3 slechte maanden gaat toch de trainer eruit. Dus welk beleid bedoel je dan precies? Bert uit Raalte, die zegt, een trainer kan ook gewoon klaar zijn bij een groep. Dan kun je waardering hebben voor de promotie eerder, maar toch zeggen, voor de nieuwe fase is het beter om met iemand anders verder te gaan. Ik weet niet of het zo is. Fabienne laat weten, degradatie is nooit altijd de schuld van een trainer. Kijk ook naar de begroting, naar de selectie en beleid. Al

Nederland wel een klein beetje last van. En Rikkie Kruis is daar slachtoffer van. Maar goed, tot zover de gedachten van mijn lieve luisteraars bij Grand Prix Radio. Dankjewel daarvoor. En tevens dan ook de plaat die ik op dit moment erg leuk vind. Hier is The Bausa en Magnetic.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Nederlandse voetbalvrouwen moeten begin juni in de absolute ontknoping van de WK-kwalificatiereeks twee basisspeelsters missen. Bondscoach Arjan Veurink kan in de laatste twee cruciale duels geen beroep doen op Jill Roort en Vivianne Miedema. Wel is er een opsteker. Jackie Groene keert namelijk terug. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio. Het ontbreken van het duo is een tegenslag voor het nationale team. Roort kampt met het herstel van een buikoperatie, is nog niet fit genoeg. En Miedema ontbreekt vanwege ernstige gezondheidsproblemen van haar moeder. Naast dit duo mist Oranje nog een aantal basisspeelsters. Keepster Daphne van Doornselaar ondergaat een operatie. En ook Chastity Grant, Lotte Keukelaar en Lieske Carleer zijn geblesseerd. Bondscoach kan wel weer beschikken over een fitte Jackie Groene, die langs de kant stond bij Paris Saint-Germain. En ook ervaren krachten zoals Danielle van der Donk en Dominique Jansen sluiten weer aan bij de groep. Ploeg staat er ondanks de blessuregolf goed voor, want met nog maar twee wedstrijden te gaan gaat Nederland aan de leiding in de pool. Zeker na de sterke resultaten tegen Frankrijk. Uitwedstrijd tegen Ierland en het thuisduel met Polen zijn de laatste hoordes in deze kwalificatiereeks. De voorsprong op nummer 2 Frankrijk is 1 punt. En de inzet is hoog, want alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het wereldkampioenschap in Brazilië. De nummers 2, 3 en 4 zijn veroordeeld tot de play-offs. En die zijn dit najaar.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Een van de belangrijkste bestanddelen van een sportzender is het winnen van goud. Dat we daar aandacht aan besteden. Golden, dus deze plaat hoort heel erg bij Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: Zeker en vast. Kasper Schmeichel, de zoon van, die stopt met voetballen. De Deense keeper van het Schotse Celtic is 39 jaar oud en komt niet meer voldoende terug van een hardnekkige schouderblessure. Die blessure speelde al lang, hè? En volgens persbureau Reuters is na overleg met medische specialisten duidelijk geworden dat terugkeren voor Kasper Schmeichel op topniveau niet meer realistisch is. Schmeichel speelde 120 interlands voor Denemarken en werd wereldwijd bekend als de keeper van Leicester City, waarmee hij in 2016 sensationeel kampioen van Engeland werd. En hij won later ook nog de FA Cup met Leicester City en prijzen natuurlijk bij het Schotse Celtic. Even iets anders nog. Oranje heeft bekendgemaakt met welke 26 spelers zij naar Amerika, Canada en Mexico willen afreizen voor het WK voetbal. En daar heeft de sponsor ook nog een prachtige trailer van gemaakt. Een trailer van iets wat staat te gebeuren. En zoals bij een grote film die eventueel uitkomt. Dit is ontzettend leuk dat ze dat gemaakt hebben. Natuurlijk, we zenden het zonder beeld uit. Maar ook zonder beeld geeft het een aardig beeld, om het zo maar even te zeggen, van wat de bedoeling is. Deze trailer van een kleine anderhalve minuut gaan we binnenkort heel veel en heel vaak zien. Luister maar.
2: We are counting down to the World Cup. And organizers say a big wave of Dutch supporters is expected to...
3: The Dutch are coming, huh? Orchard declared the crazy, man, I'll tell you. Dancing, singing, left, right. Everything's orange. Like they possessed and obsessed.
4: Action.
3: Every generation. Every World Cup. New stars. Same philosophy.
4: City Age?
3: They scream, dance.

0: lights are up. Hey!
1: Applaus voor jezelf. Top.
2: Ja, erg leuk. En deze ga je de komende tijd in heel veel reclameblokken zien. Een trailer voor datgene wat gaat komen. Het grote gebeuren op het WK voetbal van dit jaar. En nogmaals, er is een Duitse econoom die heeft gezegd... Oranje gaat de winnaar worden. We gaan hem eraan houden. Kijk.

0: Country Radio.
1: Jouw sportradio.
0: En het verhaal van Jesper de Jong, die heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn tennisloopbaan de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. De Noord-Hollander versloeg met een zeer sterk optreden in de tweede ronde de Italiaanse qualifier Federico Sina. Met 6-3, 6-1, 6-3. Geen enkele verloren set. Dat ziet er echt heel erg goed uit. Die gozer is lekker bezig. Hou me in de gaten, op het Gravel van Parijs gebeuren daar mooie dingen. Zometeen bij je terug. En je voelt de annonce al aankomen.
2: Zometeen bij je terug met uur 2.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Er gaan ook vannacht weer asielzoekers naar een congrescentrum in Groningen, omdat het in Ter Apel nog steeds te druk is. Het is wel de laatste keer dat Groningen bijspringt. Morgen moet dus iets anders worden verzonnen. Maar er zou intussen al een andere gemeente zijn die wil helpen, maar welke is niet bekend. In het Utrechtse IJsselstein zijn 3 mensen opgepakt die de bouw van een asielopvang wilden voorkomen. Ze hadden zich vastgemaakt aan het hek van een sportterrein waar de asielopvang moet komen. In IJsselstein is het al weken onrustig vanwege de komst van 150 statushouders. Maar er zijn ook voorstanders. Er komt morgen hoog overleg in Den Haag over de toekomst van de AOW en de uitkeringen. Vakbonden mogen aan premier Jette komen vertellen hoe zij die betaalbaar willen houden. Het kabinet trok zijn eigen plannen in na fel protest van de bonden. Maar er moet wel iets gebeuren, vindt het kabinet. En Memphis Depay gaat mee naar het WK voetbal, maar Ronald Koeman weet nog niet of hij hem meteen opstelt. Hij heeft de afgelopen weken namelijk niet gespeeld bij zijn club Corinthians. En daarom wil Koeman voorzichtig zijn. Daniel Malen lijkt de logische vervanger als Depay op 14 juni nog niet fit is voor Japan. Een frisse nacht, vooral in het noordoosten, met minimaal 5 graden. Morgen weer veel zon en 20 tot 28 graden in het zuiden. Over een paar dagen wordt het weer tropisch weer.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt druk voor de woensdagavond, met inmiddels ruim 550 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel een half uur oponthoud en er staat zo'n 12 kilometer file. A12 Den Haag Utrecht, tussen Voorburg en Zoetermeer staat een auto met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht in de vertraging kwartier. Een stukje verderop dezelfde A12, maar dan bij de Meer. Daar staat een vrachtwagen weer met pech. Vertraging ook een kwartier nog eens. En tenslotte de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor Noorderloos rijdt het langzaam over 15 kilometer en kost je bijna een half uur extra reistijd.
7: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.

0: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
5: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Vertrouwd sinds 1999.
7: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: Fans van lekker zomers voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
10: Lekker zoet.
9: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
11: Dan gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Nog een keer. Papa, sneller.
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
10: Dat is nog eens voordeel.
9: Ja, dus... Aldi.
14: Onze record international.
15: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
16: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
17: Honda, the power of dreams.
18: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
19: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
20: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
21: Zoveel money!
20: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
23: Grand
0: Prix Radio.
11: Rick van Veldhuizen.
21: De Giro onderweg naar Andelo. Een lange rit, veel hoogtemeters en een koers die zomaar kan kantelen als de benen leeg raken. En de Formule 1. Gucci gaat naar de Formule 1 en gaat samenwerken met Alpine in 2027.

0: leave me, coach. Don't leave me this way. Ik denk dat Ronald Koeman dat soort opmerkingen ook vaak heeft gehoord. Maar ja, je weet hoe het zit met de sport, hè? Slechts enkelen kunnen mee.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij heeft geen sixpack, maar wel teamspirit. Rick van Veldhuizen.
0: Ronald Koeman heeft zijn WK-selectie bekendgemaakt. En daar zitten een paar opvallende keuzes tussen. Memphis Depay gaat mee. Die was heel lang geblesseerd. Weinig speelminuten, maakt dan ook ineens niet meer uit. Jurrien Timber was ook vrij lang geblesseerd. Is eigenlijk nog steeds geblesseerd. Zit er wel bij. En zijn broer Quinten is ook meegenomen. Maar ook Marten de Roon die keert terug in Oranje. En dat is best verrassend. Want de laatste interland die Marten de Roon speelde is zeker zo 2 jaar geleden. Dat is Summerfield en keeper Robin Roofs. Die zijn nog zonder interland. Maar krijgen wel het vertrouwen. Jeremy Frimpong die ontbreekt. Net zoals de geblesseerde Stefan de Vrij.

de WK kun je dus niet gaan houden met half-fitte spelers die je dan wel vertrouwt en kennelijk ergens moet verstoppen in je selectie. Maar ja, goed. Oranje is gekozen. De discussie kan gaan beginnen. En dat is misschien ook wel het meest wat er hoort bij een WK.

0: Volgens Reuters gaat het team rijden onder naam Gucci Racing Alpine Formula One Team. Dat is niet zomaar een sponsorstickertje op een auto. Dat is een luxe modemerk dat vol in de Formule 1 stapt. En daarmee zie je opnieuw hoe groot de sport commercieel is geworden. Formule 1 is lang niet meer alleen techniek, benzine, rondetijden. Het is ook mode, lifestyle, wereldwijde marketing en vooral ook een miljoenenpubliek. Voor Alpine kan dit financieel en qua uitstraling een enorme stap voorwaarts zijn. Maar sportief blijft de vraag natuurlijk. Van mooie kleuren ga je ook niet harder rijden. Ja, en een auto kan straks perfect bij je tas passen. Maar uiteindelijk telt nog steeds wie er als eerste over de streep gaat. Ja, zijn dingen om over na te denken. Grand Prix Radio. Jouw eigen, nou, zeg maar.
1: Jouw sportradio.
0: Precies, met nu Sam Fender en Olivia Dean. Hier

Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In. Op Roland Garros is Iga Swiatek door naar de derde ronde. Net zoals Jesper de Jong, maar daar hebben we het vorige uur al over gehad. Zij, deze Swiatek, won in twee sets van Sara Bejelek met 6-3.

van Valentin Royer. Maar het is bloedheet momenteel in Parijs. Met temperaturen richting de 30 graden en hoger. En dat maakt Roland Garros weer precies wat het vaak is. Niet alleen tennis, maar ook een slijtageslag. Het is een tennisover daar op dit moment. En dan hadden we het eerder over Ricky Kruijs van Volendam. Die moet vertrekken na de degradatie. Dat hij eerder Volendam de Eredivisie had ingeholpen. Dan staat dit verhaal daarmee wel schril in contrast. West Ham United gaat ondanks de degradatie met trainer Nuno Espirito Santo. Gaat hij gewoon door. Dus Nuno Espirito Santo gaat blijven bij West Ham United. De club zakte uit de Premier League. Waar de leiding ziet kennelijk genoeg aanknopingspunten om met deze trainer verder te gaan. En dat is opvallend, want degradatie betekent in Engeland vaak meteen schoon schip maken. West Ham kiest nu voor continuïteit en de opdracht is simpel. Zo snel mogelijk weer terugkeren naar de Premier League. En ja, daar zit ook een les in voor sportclubs. Soms is paniek logisch, maar niet altijd even verstandig. Alleen moet Nuno volgend jaar wel meteen leveren. Want geduld is in deze moderne voetbalwereld maar een hele schone zaak. West Ham United degradeert, maar drukt dus niet op de rode knop. Is dat verstandig of is dat gewoon heel erg dapper? Ja, ik vind het ook mooi dat je durft vertrouwen in je energie durft te steken in mensen die je hebt aangetrokken, ook al zit het heel even tegen. Proper Radio, jouw sportradio. Met een van de Engelse voetballiefers, Puurzang, die tevens ook nog artiest is en mooie liedjes maakt. Hier is Robbie Williams en Millennium.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het was een bijzondere outfit waarmee tennister Naomi Osaka de aandacht trok op Roland Garros. Ze verscheen op de tennisbaan in een gelaagde, goudkleurige jurk die geïnspireerd is op de verlichte Eiffeltoren. Osaka profileert zich tijdens tenniswedstrijden steeds vaker als een stijlicoon. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Osaka geeft toe dat ze vooraf behoorlijk nerveus was over die kledingkeuze. Omdat de jurk in de zon enorm reflecteert, was ze bang dat de scheidsrechter haar van de baan zou sturen en zeggen, nou, ga je me omkleden. Maar ze had voor de zekerheid twee reserve outfits klaar liggen. Het bleek allemaal niet nodig. Haar opvallende kleding past wel in een trend, want Osaka laat de laatste tijd steeds vaker haar passie voor de mode zien. Eerder speelde ze al in een outfit die gebaseerd was op een kwal. En ze droeg een keer rozen in haar haar. En ze geeft aan dat ze vooral tijdens de opkomst bij grote toernooien zich echt een entertainer voelt. Focus lag trouwens niet alleen op de mode. Sportief gezien gaat het ook de goede kant op met de tennister. Na een periode met mentale problemen, fysieke klachten, na haar zwangerschap knocht ze zich weer terug naar de top. Haar openingspartij tegen de Duitse Laura Siegemund won ze in 2 sets. En ze probeert dit jaar voor het eerst de derde ronde te passeren in Parijs.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

heeft de hoogste kracht. Ja, op het voetbal is het heel belangrijk. Vanavond is in Leipzig de finale van de Conference League aan de hand. Dat gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano. En dat is op papier geen Real Madrid tegen Manchester City. Maar juist daardoor is het misschien interessant. Crystal Palace jaagt op zijn eerste Europese prijs. En Rayo Vallecano staat voor een volksclubje uit Madrid. Met een rauw randje en vooral een heel sterk buurtgevoel. En voor de winnaar ligt er niet alleen een beker klaar, maar ook een plek in de Europa League van volgend jaar. En dat maakt deze finale sportief en financieel vrij groot. Daar wil ik toch even een vraagje aan ophangen. Want vanavond spelen dus deze twee teams, Crystal Palace en Rayo Vallecano, voor de Conference League finale. Twee clubs die dus niet bepaald tot de vaste Europese

0: Flo Rida en Sia. The Wild Ones bij Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: Nog steeds. Zeg, wil jij graag sterren op het veld of wil jij werkers op het veld? Laat het even weten via de app van Grand Prix Radio. Zometeen, The Boys of Summer, Don Henley, komt eraan.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen, live your dreams.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Art saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
6: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid. 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus... Aldi.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
13: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
16: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
15: En met extra korting.
16: Zullen we?
15: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
18: Dit is niet normaal meer.
19: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol.

Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
4: Dit is Grand Prix Radio.
5: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
6: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Er komt een onderzoek naar de zwaar mishandelde kinderen uit Stadskanaal. Daarbij wordt gekeken of Veilig Thuis en jeugdzorginstellingen fouten hebben gemaakt. De moeders van de kinderen worden gezien als verdachten en zitten vast. Leiden houdt de noodopvang voor asielzoekers in een kerk nog een paar maanden open. Het zou deze week eigenlijk stoppen, maar is verlengd om Ter Apel te helpen. Daar blijft het nog steeds te druk en moeten asielzoekers ook vanavond weer verkassen. En studenten aan het mbo zijn vaker trots op hun opleiding. Meer dan de helft voelt zich nu een volwaardig student. Meer dan vroeger. Toch worden ze nog steeds vaak achtergesteld als ze een stageplek of een kamer zoeken.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt voor een woensdag op dit moment vrij druk, met bijna 550 kilometer file in totaal. Er zijn vooral veel dagelijkse files, dus de vertragingstijd valt mee. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. A12 Den Haag Utrecht tussen Bodegraven en Harmelen een kwartier extra reistijd, en er staat zo'n 8 kilometer file. En tenslotte problemen op de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Noorderloos is er een auto in brand gevlogen. Er staat daar inmiddels 15 kilometer file met 25 minuten vertraging.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Rick van Veldhuizen.
9: Onze spraakmaker van dit uur is een soort van Ajax Feyenoord. Heb je daar een mening over? Kom

Don Henley en de Boys of Summer. Nou, het is een volle bak zomer. Alhoewel, vandaag een verkoelingsdagje. Morgen, overmorgen, zo, dan wordt het allemaal wat warmer weer. En vrijdag een klap onweer. Hartstikke idee. Vanavond dus de finale van de Conference League. In Leipzig tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano. Ja, dat is toch een beetje werkvoetbal. Is toch een beetje tussen een soort van sterren en keiharde werkers. Ja, de vraag is, kijk je liever naar grote merken en sterren? Of word je juist warm voor clubs en sporters die tegen de verhouding in boven zichzelf uitstijgen? Henk, laat weten, geef mij maar de underdog. Een club met scheve dugouts en echte supporters. Dat wint bij mij altijd van een club met een marketingafdeling met een mannetje of 20. Sander de Vries laat weten, de miljoenen horen er inmiddels wel bij. Maar ik wil nog wel het gevoel hebben dat ik naar sport kijk en niet naar een modeshow met toevallig een bal erbij. Marcel uit Brabant. Formule 1 is altijd al techniek en geld geweest. Als Gucci Alpine helpt om sneller te gaan worden voor dat team, nou prima. Maar voor de rest punten pakken en geen catwalk rijden graag. Bertine Jansen uit Elspeet.

waar je in wilt geloven. De laatste is van Co uit IJsendijken. Een underdog is leuk, totdat die underdog uit zichzelf toch ook weer rijk wordt. Daarna doen ze allemaal hetzelfde en dan is het sprookje ook gewoon weer business geworden. Hey, niets menselijks is ook sportersvreemd, zullen we dat maar zeggen. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er breekt een nieuw tijdperk aan voor Vitesse. Arnhemse voetbalclub is na 16 jaar weer volledig in Nederlandse handen. De regionale investeringsgroep van 5 ondernemers heeft de overname voor ruim 2,5 miljoen euro afgerond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Investeerders staan garant voor de begrotingstekorten, waardoor de club na jaren van financiële en sportieve chaos in rustiger vaarwater komt. Sinds de verkoop aan buitenlandse eigenaren in 2010 balanceerde de club herhaaldelijk op de rand van de afgrond. Maar de nieuwe eigenaren spreken van een mijlpaal die de toekomst van de club veiligstelt. De overname valt samen met een belangrijke regelwijziging van de KNVB die Vitesse ook nog eens extra zekerheid biedt. Voetbalbond heeft namelijk besloten dat clubs het seizoen altijd mogen afmaken als een licentie niet voor 1 juni definitief is ingetrokken. Een eventuele uitsluiting schuift dan door naar het jaar erop. Bond wil hiermee voorkomen dat er net als vorig jaar pas na de lopende competitie duidelijkheid is over deelname. Marianne van Leeuwen, zij is directeur betaald voetbal bij de KNVB, benadrukt dat de bond hiermee kiest voor duidelijkheid vooraf. Door deze nieuwe regel speelt Vitesse sowieso in de keukenkampioendivisie. Er loopt nog wel een juridische procedure bij de Hoge Raad over de licentie. Maar een belangrijk advies viel eerder al uit in het voordeel van de Arnhemmers. De KNVB stelt dat de nieuwe regels geen versoepeling zijn. Clubs moeten dus onverminderd aan alle strenge eisen blijven voldoen.

0: sta je al in die file, heb je ook nog die Rick van Veldhuizen.
1: Ja, en dat elke werkdag van 4 tot 6 op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: Vandaag was er ook de persconferentie naar aanleiding van de bekendmaking van de 26 namen van Ronald Koeman. Wie gaat er mee naar het WK voetbal? Ja, en natuurlijk werd ook weer de naam genoemd van iemand wiens naam eigenlijk constant wordt genoemd. Namelijk die van Joey Veerman. En dat ging zo.
2: Afgelopen maart sprak je de woorden karakter is anders. Dat ging destijds over Veerman. Dat deed een beetje stof opwaaien. Maar hoe is dan het karakter van Droon, van Wiefer, van jongens die toch een beetje een verrassing zijn in deze selectie?
3: Nou, die accepteren hun rol en blijven energie geven aan de rest. En zijn betrouwbaar. In hun doen en laten.
2: Zeg je daarmee nu iets over
3: Veerman? Nee, ik zeg niks. Nee, ik zeg alleen wat over die jongens.
2: Ja.
3: En Veerman hebben we. Die fanclub kunnen we laten liggen.
0: Ja, ja, Noah Falen, lid van de fanclub van Joey Veerman. Zullen we het zo moeten uitleggen? Zometeen nog een uur. Graag tot zo.
4: Zometeen bij je terug met uur 3.
0: Hey, hallo.
5: Ben jij er?
0: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
4: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
4: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
4: 6 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Er is een nieuwe gemeente gevonden die asielzoekers opvangt uit het overvolle Ter Apel. Het is Warffum. Dat ligt zo'n 90 kilometer verderop en kan vanaf morgen 4 nachten bijspringen. Groningen houdt er na vannacht mee op. Er is nog geen blijvende oplossing voor de drukte in Ter Apel, zegt minister Van den Brink. De inspectie begint een onderzoek naar de zwaar mishandelde kinderen uit Stadskanaal. En daarbij wordt gekeken naar de rol van Veilig Thuis en jeugdzorginstellingen. De kinderen zouden zijn geschopt en geslagen en ze werden ook opgesloten in de kelder. Hun moeders worden verdacht en zitten vast. In bijna het hele land geldt nu het hoogste alarm voor natuurbranden. De brandweer vraagt in 20 van de 25 regio's om extra voorzichtig te zijn nu het alweer langere tijd droog is. Vorige maand braken natuurbranden uit door oefeningen van het leger met explosieven. En dat doet het leger voorlopig niet meer. Studenten aan het mbo voelen zich steeds vaker net zo gewaardeerd als die aan het hbo en de universiteit. Meer dan de helft is trots op het mbo en dat is meer dan vroeger. Toch worden ze nog steeds vaak gediscrimineerd om hun opleiding. Ze vinden moeilijker een kamer of een stageplek, blijkt uit onderzoek. Het wordt een frisse nacht, vooral in het noordoosten, met minimaal 5 graden. Morgen opnieuw veel zon. 20 graden wordt het en 28 graden in het zuiden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons, maar nog altijd op een aantal plekken forse vertraging. Zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoud. A15 Rotterdam-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam 20 minuten vertraging. Een vrachtwagen met pech gestrand op de A20 bij Nieuwekerk aan de IJssel. Dat gebeurde richting Gouda. De vertraging is daar een kwartier. En tenslotte valt op de A27 Utrecht richting Breda voor Berkendam nog 25 minuten extra reistijd.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou

is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen.

0: Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
2: meer. Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
3: deals. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl,
4: Lidl deals. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
7: Een heel boek? En de kinderen dan?
6: Die zijn veel te druk met spelen.
7: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
6: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
7: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
6: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
7: Proost.
6: Op sunweb.nl.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In 1 app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
12: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
15: Grand Prix Radio.
16: Rick van Veldhuizen.
17: Michael Valgren Andersen wint de Giro d'Italia-etappe van vandaag in de finale vol chaos. En de FIFA krijgt vragen uit New York en New Jersey. Of de kaarten nog een beetje betaalbaar zijn voor het WK, voor

0: Welkom, welkom en vooral goedenavond.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wij schakelen sneller dan je koffiezetapparaat. Met Rick van Veldhuizen.
0: Wie verzint deze teksten, jongens? In de Giro d'Italia was de rit naar Andalo er eentje zoals je die in de derde week graag ziet. Geen volledige controle over wat er gebeurde, maar chaos, regen, aanvallen en renners die elkaar kapot pokerden. In de laatste kilometer kwamen 6 renners weer bij elkaar. Rubio,

derde en deed goede zaken voor wat betreft het algemeen klassement. Michael Valgrain pakte zijn eerste ritzege in een grote ronde. Een mooie overwinning voor een renner die de laatste jaren veel heeft moeten terugknokken. Ja, en dat is wielrennen op zijn best. Geen spreadsheet-etappe, maar een rit waarin de laatste kilometer nog steeds echt leeft. Dan richting het WK komt de FIFA opnieuw in de schijnwerper.

van momenten. Dat maakt het beeld niet kleiner. Ja, Wesley misschien wel, maar het beeld wordt daardoor niet kleiner. FIFA bouwt een wereld van sterren, status, netwerken. Maar ja, de gewone supporter kijkt ondertussen naar een prijskaartje van je welste. Ja,

Boys to Men. Motown Philly bij Grand Prix Radio. Goedenavond en vooral eet smakelijk. Bij Real Madrid is er ineens een echte verkiezingsstrijd op komst. Enrique Riquelme die wil het opnemen tegen Florentino Perez. En dat is vrij bijzonder, want Real Madrid heeft in 20 jaar tijd niet zo'n serieuze uitdaging gehad. Riquelme zegt dat Real Madrid weer dichter bij de leden moet komen te staan. Hij wil onder meer het trainingscomplex Valdebebas opbouwen tot een soort van ledenstad. Met voorzieningen voor supporters en leden. Ook wil hij de contributie gaan verlagen. Dat doet dat altijd goed. En meer seizoenskaarten beschikbaar maken via loting. En daarmee gaat hij recht in tegen de lijn van Perez, die eerder een plan naar voren schoof, waarbij externe investeerders een klein belang in de club zouden kunnen nemen. Riquelme noemt dat een stap richting privatisering. En daarbij is Real Madrid ineens niet alleen sportnieuws, maar ook een discussie over eigenaarschap. Van wie is de club nou eigenlijk? Van de leden, van de voorzitter, van de sponsoren of gewoon van het grote geld? En dan even naar Amerika. In Amerika zien wij weer een mooi voorbeeld van sporters die steeds vaker zakenmannen worden, zoals Travis Kelce. Travis Kelce is de tight end van de Kansas City Chiefs, Amerikaanse voetbalspeler. Maar, niet geheel onbelangrijk, ook de partner van Taylor Swift. Als we naar de bankrekening kijken, dan heeft Taylor Swift ongeveer 1,6 miljoen dollar. En Travis Kelce ook nog een gerenommeerde 70 miljoen. Maar het geeft wel het verschil aan. Maar goed, hij heeft een minderheidsbelang gekocht in een honkbalclub, de Cleveland Guardians. En van Kelce is dat ook persoonlijk, want hij komt oorspronkelijk uit Ohio. En noemt Cleveland de plek waar zijn waarde en werkmentaliteit zijn gevormd. En het past in een bredere trend. Topsporters investeren steeds vaker in andere sportclubs. Niet alleen voor geld, maar ook voor invloed, netwerk.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Succescoach Johan de Wit keert definitief terug op Nederlandse bodem. Na jarenlang buitenlands succes gaat hij aan de slag bij Team Novus. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Wit was succesvol de afgelopen jaren, zeer, in Azië. Onder zijn leiding pakte de Chinees Ning Zhongyan goud en 2 keer brons op de Spelen in Milaan. En ook de Japanse ster Mio Takagi reed onder zijn vleugels naar 4 bronzen medailles. Zij besloot afgelopen maart haar indrukwekkende carrière te beëindigen. En na alle buitenlandse successen kiest de Wit nu bewust voor een avontuur dicht bij huis. Hij gaf eerder al aan dat hij graag vaker thuis wil zijn voor zijn vrouw en zijn kinderen en bijvoorbeeld in het weekend langs het voetbalveld wil staan bij zijn gezin. Bij Team Novus gaat de Wit samenwerken met de huidige coaches Daniel Craig en Thomas Geerdink. Het team ondergaat trouwens een flinke metamorfose. Rijders als Naomi Verkerk en Serge Joro vertrokken naar andere ploegen. En Dion Voskamp stopt met schaatsen. Naast de komst van de Wit krijgt de formatie er direct zo'n 10 nieuwe schaatsers bij. En met deze vernieuwde ploeg start een langetermijnproject. De Wit krijgt de sportieve leiding om met Team Novus toe te werken naar de Spelen. En die zijn in 2030.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Into the groove van de sport. Maar dan hoorde je bij Grand Prix Radio. Hallo, hallo.
1: Jouw sportradio.
0: Dat zijn wij. En we hebben het net een paar keer al gehad over belangen, over geld, over poen. En ja, het is allemaal vervelend, dat soort platte onderwerpen. Maar ze bestaan helaas wel. Ja, en de vraag die wij nu voor hebben liggen is, grote sportevenementen. Die zijn bezig de gewone supporter uit het stadion te prijzen, dan wel de gewone supporter keihard te verliezen. En de vraag van mij aan jou is, moet het WK-kaartje betaalbaar blijven voor normale fans, of is topsport nu eenmaal een soort van luxe product geworden? Laat eens even weten hoe jij er tegenaan kijkt. Nogmaals, de spraakmaker, meestal rond het half uur, waarop jij ook je licht mag laten schijnen over sportzaken in de periferie van eigenlijk het goud, zilver en brons wat je kunt halen. Want dit zijn andere zaken die meer zakelijk belang hebben. Dus laat even weten wat je ervan vindt. De stelling is, grote sportevenementen, moeten die betaalbaar blijven voor normale fans, of is het gewoon een luxe product? Met andere woorden,

0: Zometeen antwoorden op de vraag van jullie. Is sport nog sport of is sport tegenwoordig gewoon pure business? Laat hem even weten mocht je nog geen antwoord hebben gegeven. Zometeen ook een lekkere radioplaat. Tenminste, ik vind hem altijd heel lekker. Ronan Keating komt eraan.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Oranje fans opgelegd.

0: je zelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Rozer!
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
5: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak, waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
13: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
17: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
18: Dit is Grand Prix Radio.
19: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
20: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. De rechter heeft een vrouw veroordeeld die vroeger bij de rechtbank in Amsterdam werkte en adressen verkocht aan criminelen. De gelekte gegevens zouden gebruikt zijn bij aanslagen. De vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. Asielzoekers gaan vanaf morgen naar Warfum als het ook deze week druk blijft in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen sprong de afgelopen dagen bij, maar houdt daar na vannacht mee op. Warfum kan tot zondagnacht helpen. En vlak voor het begin van het WK voetbal moet de FIFA in Amerika voor de rechter komen. Ze zou kaartjes te duur hebben gemaakt en fans hebben misleid. Sommigen moesten veel meer betalen dan was voorgespiegeld.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is alweer even op zijn toer. Opvallen de files nog op dit moment. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog 20 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag, daar gebeurde een ongeluk tussen de Meer en Nieuwebrug. Er staat zo'n 11 kilometer file met een kwartiervertraging. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld Giessendam nog 6 kilometer file met een kwartiervertraging. En de A27 ten slotte Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer file met een kwartiervertraging.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Rick van Veldhuizen.
3: Lekker aan tafel eten en dan toch nog een heerlijk toetje van muziek.

Ja, wij mensen bij de radio zijn een beetje vreemde wezens. Sommige liedjes vinden we echt altijd heel lekker om te draaien op de radio. Ze hebben iets wat opzwepend is. Dat vinden we dan fijn. Mijn vraag aan jullie is, grote sportevenementen zijn bezig de gewone supporter uit het stadion te prijzen. Moet topsporten nou een luxe product worden of ook gewoon voor de normale fans? Henk de Roy uit Wezep laat weten, een WK zonder gewone supporters is gewoon een zakenborrel met volksliederen. Dan ben je je ziel dus helemaal kwijt. Die moet ik me even voorstellen. Oké. Maaike Slachter uit Drenthe zegt, alles wordt duurder, dus de sport ook. Maar er moet wel een vak blijven voor mensen die niet een bedrijfskaartje kunnen kopen. En ook niet op die baan.

voetbal voor iedereen moet zijn. Nou, hey, Infantino, bewijs het dan maar eens een keertje bij de kassa. Sander Koops uit Raalte, die zegt... Ik snap dat grote wedstrijden geld kosten... maar als kinderen alleen nog via samenvattingen een WK kunnen beleven... dan gaat er iets verkeerd. Die moet je me even uitleggen, Sanne. Die snap ik eigenlijk niet helemaal, maar goed. Ze heeft hem doorgestuurd, dus reden om hem ook hier te vermelden natuurlijk. Ronald uit Brabant die zegt... laat de fitboxen maar duur zijn, prima... Maar de gewone tribunekaarten moeten gewoon normaal blijven. Anders speel je straks voor sponsoren in plaats van

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Door de nieuwe reglementen in de Formule 1 moeten teams dit seizoen veel dieper in de cijfers duiken om het batterijverbruik te managen. Haascoureur Oliver Bierman legt uit dat de voorbereiding op een raceweekend hierdoor behoorlijk is veranderd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosportbond FIA legt per circuit strikte limieten op voor het verbruik en terugwinnen van energie. En dat betekent dat er per baan een ingewikkelde puzzel moet worden gelegd om de optimale ronde te vinden. Bierman geeft aan dat de data over afstanden en limieten behoorlijk verwarrend kunnen zijn. En waar de voorbereiding voorheen heel recht toerecht aan was, vergaderen de teams nu bijna een uur extra per weekend over de instellingen van de motor. Volgens de Brit is het een hoop extra denkwerk, maar begint het team nu, na de eerste 5 races van het seizoen, steeds beter op snelheid te komen. De FIA paste de regels onlangs nog aan om te voorkomen dat coureurs op rechte stukken plotseling zonder stroom zitten en vroegtijdig van het gas moeten. Hoewel die aanpassing de auto's iets trager maakt, zorgt het wel voor stabiele topsnelheden. Volgens de hoofdingenieur van Haas is deze tussenoplossing misschien niet ideaal met de huidige techniek op de grid, maar het lost wel grotere problemen op de baan op. Focus verschuift voor de rijders dus voorlopig nog van puur racen naar slim rekenen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Rick van

0: niks maakt ons momenteel somber. Maar wel deze plaats met de radio. 12 to 12 bij Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: Hi, hi. Net gaf Sanne Koops uit Raalte als antwoord: ik snap dat grote wedstrijden geld kosten, maar als kinderen alleen nog via samenvattingen WK kunnen beleven, dan gaat er iets verkeerd. Deze snapte ik niet helemaal. Dus ik heb haar aangevraagd: hoe zit het precies? En ze antwoordt terug met: ja, kijk Rick, ik bedoel, voetbal wordt al... Dan gaat er iets verkeerd. Deze snapte ik niet helemaal.

0: heel erg armoedig voor een groot toernooi als het WK-voetbal van aankomende zomer. Kijk, en nou is het beduidelijk. En dat is mooi, want de helderheid geeft mij ook aan dat het klaar is voor vandaag. Ik zeg nog allemaal een hele fijne dag. Geniet van deze woensdag. Morgen ben ik er weer. Graag tot dan.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Er komen meer opvangplekken voor arbeidsmigranten die dakloos zijn geworden. Ze komen op straat terecht als ze hun baan verliezen en hebben vaak een uitzichtloos bestaan. 6 steden geven al onderdak en hulp om een nieuwe baan te vinden, en er komen nog eens 8 steden bij. De overheid betaalt de opvang, meldt RTL. Een vrouw die vroeger bij justitie werkte is nu zelf veroordeeld. Ze was verslaafd aan gokken en verkocht adressen aan criminelen. Ze haalden ze uit het computersysteem van de rechtbank in Amsterdam. De gelekte gegevens zouden onder meer gebruikt zijn bij aanslagen. De vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. Het Groningse dorp Warfum neemt het stokje over van de gemeente Groningen, dat na vannacht stopt met het opvangen van mensen uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De asielzoekers kunnen vanaf morgen 4 nachten in Warfum terecht. Maandag moet er weer een andere plek worden gevonden als het te druk blijft in Ter Apel. Wereldvoetbalbond FIFA is aangeklaagd in Amerika, vlak voor het begin van het WK voetbal. Het gaat om te dure kaartjes en onduidelijkheid daarover voor de fans. De staten New York en New Jersey vinden het niet kunnen dat sommigen ineens veel meer moesten betalen dan hun was voorgespiegeld. Mensen in het Noordoosten krijgen te maken met een frisse nacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met maximaal 24 graden in het noorden en 28 in het zuiden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het restant van de avondspits met nog 2 opvallende files. Op te beginnen de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grenscontroles 10 minuten oponthoud. En de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam nog 10 kilometer langsgebreiden en stilstaan met een kwartier oponthoud.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil snel.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
6: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikje anders doet.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de jaar van Jumbo.
9: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
10: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De vroege uitschakeling van Talon Griekspoor in Parijs draait om veel meer dan alleen sportief verlies. Griekspoor kampte tijdens een partij tegen de Italiaan Matteo Arnaldi met hevige plotselinge lichamelijke klachten. Halverwege de strijd ging het mis en overkwam hem een felle misselijkheid, waardoor hij naar eigen zeggen de controle over zijn lichaam verloor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij was zeer openhartig over de impact Griekspoor. Hoewel er ook sprake leek van een knieblessure, bleek de fysieke uitputting de echte boosdoener. Exacte oorzaak blijft nog even onduidelijk. Griekspoor weet niet of de extreme hitte of een andere factor, zoals bijvoorbeeld het eten, de uiteindelijke boosdoener was. Wel benadrukt hij dat dergelijke zware omstandigheden simpelweg niet te voorspellen zijn. Zelfs de meest fitte spelers binnen het circuit gaan volgens hem momenteel volledig onderuit in de Franse warmte. Frustratie zit wel diep. Mislopen van cruciale setpoints in de beslissende tiebreak noemt hij onacceptabel. En een pijnlijke fout waarmee hij zichzelf in de vingers sneed. Ondanks de tegenslag krabbelde hij namelijk nog wel even op, maar dat bleek niet genoeg om de wedstrijd te kantelen. Het Franse avontuur in het enkelspel eindigt dus voor hem in mineur. Hij verlaat het toernooi niet direct, Griekspoor. Hij blijft voorlopig nog even in Parijs om zijn partner, dat is tennister Anastasia Potapova, te steunen tijdens haar restie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
10: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
11: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
12: Is een lekkere van Albert Heijn.
13: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
18: Hebbes.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
20: Paul van Bergen.nl.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De KNVB verhuist niet naar Almere en breidt het huidige complex in Zeist uit. Er is een doorbraak bereikt in de gesprekken over de broodnodige extra trainingsvelden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetbalbond kampt al langer met ruimtegebrek op de huidige locatie aan de Woudenbergseweg. Nationale teams moeten nu regelmatig uitwijken naar andere locaties om te kunnen trainen. En om die internationale ambities waar te maken, wilde de bond uitbreiden. Nou, eerder liepen de plannen vast, omdat de gemeente Zeist en de provincie Utrecht niet akkoord gingen met de voorgestelde natuurcompensatie. Het complex grenst namelijk aan beschermd natuurgebied. Na een mislukte onderhandelingsronde keek de KNVB naar alternatieven en die lagen buiten de provincie. Almere was serieus in beeld voor een volledig nieuw hoofdkantoor, maar de bond ziet daar dus nu vanaf, omdat een verhuizing te grote financiële en organisatorische risico's met zich meebrengt. KNVB meldt dat er een nieuw perspectief is ontstaan na constructieve gesprekken met de lokale overheden. Er liggen concrete oplossingen op tafel voor de compensatie van het groen. Nou, hoeveel velden er precies bij komen en wanneer de schop de grond ingaat, dat is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat Zeist de thuisbasis van het Nederlandse voetbal blijft.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Amerika is teleurgesteld dat DigiD toch niet in Amerikaanse handen komt. Het kabinet blies de overname af uit angst dat de Amerikanen gaan meekijken of DigiD helemaal uitzetten. En dat zou een ramp zijn, want DigiD is onmisbaar als je iets moet regelen bij de overheid. Maar daar hadden we uit kunnen komen, zegt Amerika nu. Meer steden gaan speciale hulp geven aan dakloze arbeidsmigranten. Ze komen vaak op straat terecht als ze hun baan verliezen. Uit een proef blijkt dat ze met wat hulp vaak wel weer werk kunnen vinden of teruggaan naar hun land. En daarom wordt het uitgebreid van 6 naar 14 steden. Voor zeker 100 mensen is vannacht weer geen plek in de asielopvang in Ter Apel. Ze gaan net als afgelopen nachten naar een hal in Groningen. En vanaf morgen is er noodopvang in Warffum. Het Rode Kruis maakt zich zorgen, want de harde, smalle bedjes zijn niet bedoeld om nacht in nacht uit op te liggen. En dat gebeurt nu wel. En bij Oranje zijn natuurlijk ook afvallers voor het WK-voetbal. Kees Smit bijvoorbeeld, het wonderkind van AZ. Hij mocht pas geleden nog meedoen met het grote Oranje, maar Ronald Koeman neemt hem toch niet mee naar Amerika. Zijn vrienden hebben nu als troost een vakantie voor hem geregeld, zodat hij het een plekje kan geven. Mensen die in het noordoosten wonen krijgen te maken met een koude nacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met 20 graden in het noorden en 28 in het zuiden.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
3: Dit is niet normaal meer.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Handig.

0: wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl,
2: Lidl deals. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Pap, wat doe je?
10: Ik ben een vakantie aan het boeken.
9: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
10: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €450 korting krijgt.
9: Lekker!
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportshow.

0: zomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
12: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse voetbalvrouwen moeten begin juni in de absolute ontknoping van de WK-kwalificatiereeks twee basisspeelsters missen. Bondscoach Arjan Veurink kan in de laatste twee cruciale duels geen beroep doen op Jill Roort en Vivianne Miedema. Wel is er een opsteker. Jackie Groene keert namelijk terug. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio. Het ontbreken van het duo is een tegenslag voor het nationale team. Roort kampt met het herstel van een buikoperatie. Is nog niet fit genoeg. En Miedema ontbreekt vanwege ernstige gezondheidsproblemen van haar moeder. Naast dit duo mist Oranje nog een aantal basisspeelsters. Keepster Daphne van Doornselaar ondergaat een operatie. En ook Chastity Grant, Lotte Keukelaar en Lieske Carleer zijn geblesseerd. Bondscoach kan wel weer beschikken over een fitte Jackie Groene, die langs de kant stond bij Paris Saint-Germain. En ook ervaren krachten zoals Danielle van der Donk en Dominique Jansen sluiten weer aan bij de groep. Ploeg staat er ondanks de blessuregolf goed voor, want met nog maar twee wedstrijden te gaan gaat Nederland aan de leiding in de pool. Zeker na de sterke resultaten tegen Frankrijk. Uitwedstrijd tegen Ierland en het thuisduel met Polen zijn de laatste hoordes in deze kwalificatiereeks. De voorsprong op nummer 2 Frankrijk is 1 punt. En de inzet is hoog, want alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het wereldkampioenschap in Brazilië. De nummers 2, 3 en 4 zijn veroordeeld tot de play-offs. En die zijn dit najaar.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen af vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Rozer!
8: Oh ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus... Aldi.
12: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het was een bijzondere outfit waarmee tennister Naomi Osaka de aandacht trok op Roland Garros. Ze verscheen op de tennisbaan in een gelaagde, goudkleurige jurk die geïnspireerd is op de verlichte Eiffeltoren. Osaka profileert zich tijdens tenniswedstrijden steeds vaker als een stijlicoon. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Osaka geeft toe dat ze vooraf behoorlijk nerveus was over die kledingkeuze. Omdat de jurk in de zon enorm reflecteert, was ze bang dat de scheidsrechter haar van de baan zou sturen en zeggen, nou, ga je me omkleden. Maar ze had voor de zekerheid twee reserve outfits klaar liggen. Het bleek allemaal niet nodig. Haar opvallende kleding past wel in een trend, want Osaka laat de laatste tijd steeds vaker haar passie voor de mode zien. Eerder speelde ze al in een outfit die gebaseerd was op een kwal. En ze droeg een keer rozen in haar haar. En ze geeft aan dat ze vooral tijdens de opkomst bij grote toernooien zich echt een entertainer voelt. Focus lag trouwens niet alleen op de mode. Sportief gezien gaat het ook de goede kant op met de tennister. Na een periode met mentale problemen, fysieke klachten, na haar zwangerschap knocht ze zich weer terug naar de top. Haar openingspartij tegen de Duitse Laura Siegemund won ze in 2 sets. En ze probeert dit jaar voor het eerst de 3e ronde te passeren in Parijs.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Bij een stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesserlanden is gevochten en gestoken door groepen jongeren. Er vielen 2 gewonden en de politie heeft ook 2 verdachten opgepakt. Er is wel vaker geweld bij dat strand. Burgemeester Schouten nam er vorig jaar 2 keer maatregelen toen rivaliserende jeugdbendes hadden afgesproken. Het zweten en zwoegen zit er voor de meeste scholieren nu op, want vandaag was de laatste dag van de eindexamens. Op het programma stond Fries, Russisch, Turks en Arabisch. Over alle examens is veel meer geklaagd dan vorig jaar bij scholierencomité LAX. En de teller staat nog niet stil, want binnenkort beginnen de herexamens. Israël voert de oorlog in Libanon verder op. Heel Zuid-Libanon is tot oorlogsgebied verklaard en de bewoners moeten evacueren. Israël viel Hezbollah in Libanon aan toen ook de aanvallen op Iran begonnen. Met Iran wordt nu al weken over vrede onderhandeld, maar in Libanon zijn nog dagelijks aanvallen. En goed nieuws voor fans van Orgel Joke en voor fans van Oranje. Ze komen met een speciaal WK-lied. Dit weekend komt het al uit. Joke heeft erg haar best gedaan in de studio, want het was niet makkelijk, zei ze tegen Rijnmond. Orgel Joke werd bekend in coronatijd en stond daarna onder andere op Zwarte Cross en in de Gelre Dome. In het Noordoosten, zei ze tegen Rijnmond.

0: Simpel super, super, super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
7: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er breekt een nieuw tijdperk aan voor Vitesse. Arnhemse voetbalclub is na 16 jaar weer volledig in Nederlandse handen. De regionale investeringsgroep van 5 ondernemers heeft de overname voor ruim 2,5 miljoen euro afgerond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Investeerders staan garant voor de begrotingstekorten, waardoor de club na jaren van financiële en sportieve chaos in rustiger vaarwater komt. Sinds de verkoop aan buitenlandse eigenaren in 2010 balanceerde de club herhaaldelijk op de rand van de afgrond. Maar de nieuwe eigenaren spreken van een mijlpaal die de toekomst van de club veilig stelt. De overname valt samen met een belangrijke regelwijziging van de KNVB, die Vitesse ook nog eens extra zekerheid biedt. Voetbalbond heeft namelijk besloten dat clubs het seizoen altijd mogen afmaken als een licentie niet voor 1 juni definitief is ingetrokken. Een eventuele uitsluiting schuift dan door naar het jaar erop. Bond wil hiermee voorkomen dat er, net als vorig jaar, pas na de lopende competitie duidelijkheid is over deelname. Marianne van Leeuwen, zij is directeur betaald voetbal bij de KNVB, benadrukt dat de bond hiermee kiest voor duidelijkheid vooraf. Door deze nieuwe regel speelt Vitesse sowieso in de keukenkampioendivisie. Er loopt nog wel een juridische procedure bij de Hoge Raad over de licentie, maar een belangrijk advies viel eerder al uit in het voordeel van de Arnhemmers. De KNVB stelt dat de nieuwe regels geen versoepeling zijn. Clubs moeten dus onverminderd aan alle strenge eisen blijven voldoen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van 1289 euro. Wip snel even langs bij.
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
4: Dit is niet normaal meer.
5: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij onze vakmensen.
3: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Lidl, Lidl deals.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Lidl, Lidl deals.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
2: Odido.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
13: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
14: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
15: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
14: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
18: Lekker zoet.
17: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
19: Dan gaan we vieren.
17: Aldi.
20: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
18: Dat is nog eens voordeel.
11: Ja, dus... Aldi.
21: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Succescoach Johan de Wit keert definitief terug op Nederlandse bodem. Na jarenlang buitenlands succes gaat hij aan de slag bij Team Novus. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Wit was succesvol de afgelopen jaren, zeer, in Azië. Onder zijn leiding pakte de Chinees Ning Zhongyan goud en 2 keer brons op de Spelen in Milaan. En ook de Japanse ster Mio Takagi reed onder zijn vleugels naar 4 bronzen medailles. Zij besloot afgelopen maart haar indrukwekkende carrière te beëindigen. En na alle buitenlandse successen kiest de Wit nu bewust voor een avontuur dicht bij huis. Hij gaf eerder al aan dat hij graag vaker thuis wil zijn voor zijn vrouw en zijn kinderen en bijvoorbeeld in het weekend langs het voetbalveld wil staan bij zijn gezin. Bij Team Novus gaat de Wit samenwerken met de huidige coaches Daniel Craig en Thomas Geerdink. Het team ondergaat trouwens een flinke metamorfose. Rijders als Naomi Verkerk en Serge Joro vertrokken naar andere ploegen. En Dion Voskamp stopt met schaatsen. Naast de komst van de Wit krijgt de formatie er direct zo'n 10 nieuwe schaatsers bij. En met deze vernieuwde ploeg start een langetermijnproject. De Wit krijgt de sportieve leiding om met Team Novus toe te werken naar de Spelen. En die zijn in 2030.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe op Pre Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag

0: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Op een stadstrand in de Rotterdamse wijk Nessalande is het voor de tweede dag op rij onrustig geweest. Groepen jongeren gingen vanavond met elkaar op de vuist en er werd ook een mes getrokken. Twee jongeren raakten gewond en twee anderen werden opgepakt. De ruzies op het strand zijn er wel vaker, zeker op warme dagen. En bij een ROC-school in Apeldoorn is vanmiddag ook iemand neergestoken. Het is niet duidelijk of het een leerling is. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen zagen iemand wegrennen en later is in de buurt een verdachte opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Oekraïne heeft Amerika om meer luchtafweer gevraagd. Help ons tegen de Russische terreur, schrijft president Zelensky in een brief aan Trump. Oekraïne heeft Amerikaanse Patriot-systemen, maar de munitie raakt op. Die raketten zijn nodig om de Russische raketten neer te halen voordat ze doel treffen. En Oostenrijk bewijst dat het werk van de politie erg afwisselend is. Agenten hebben namelijk een dief opgepakt die alleen maar geïnteresseerd was in vrouwenschoenen. Hij had 170 paren gestolen. En de politie zoekt nu naar de eigenaars. De zaak wordt ook wel Assepoester 2.0 genoemd, want ze moeten natuurlijk wel passen. In het noordoosten wordt het koud vannacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
3: meer. Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van 1289 euro. Wip snel even langs bij.

0: 20. Lidl, je verdient het.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
5: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Rien, videodeur. Ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AHA Borrelhapjes van de verse afdeling, 3 stuks, €5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu

0: 4 Jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia-collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Door de nieuwe reglementen in de Formule 1 moeten teams dit seizoen veel dieper in de cijfers duiken om het batterijverbruik te managen. Haascoureur Oliver Bierman legt uit dat de voorbereiding op een raceweekend hierdoor behoorlijk is veranderd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosportbond FIA legt per circuit strikte limieten op voor het verbruik en terugwinnen van energie. En dat betekent dat er per baan een ingewikkelde puzzel moet worden gelegd om de optimale ronde te vinden. Bierman geeft aan dat de data over afstanden en limieten behoorlijk verwarrend kunnen zijn. En waar de voorbereiding voorheen heel recht toe recht aan was, vergaderen de teams nu bijna een uur extra per weekend over de instellingen van de motor. Volgens de Brit is het een hoop extra denkwerk, maar begint het team nu, na de eerste 5 races van het seizoen, steeds beter op snelheid te komen. De FIA paste de regels onlangs nog aan om te voorkomen dat coureurs op rechte stukken plotseling zonder stroom zitten en vroegtijdig van het gas moeten. Hoewel die aanpassing de auto's iets trager maakt, zorgt het wel voor stabiel topsnelheden. Volgens de hoofdingenieur van Haas is deze tussenoplossing misschien niet ideaal met de huidige techniek op de grid, maar het lost wel grotere problemen op de baan op. Focus verschuift voor de rijders dus voorlopig nog van puur racen naar slim rekenen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
6: Oranje fans opgelet,

0: Vertrouwd sinds 1999.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1,224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De vroege uitschakeling van Talon Griekspoor in Parijs draait om veel meer dan alleen sportief verlies. Griekspoor kampte tijdens een partij tegen de Italiaan Matteo Arnaldi met hevige plotselinge lichamelijke klachten. Halverwege de strijd ging het mis en overkwam hem een felle misselijkheid, waardoor hij naar eigen zeggen de controle over zijn lichaam verloor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij was zeer openhartig over de impact Griekspoor. Hoewel er ook sprake leek van een knieblessure, bleek de fysieke uitputting de echte boosdoener. Exacte oorzaak blijft nog even onduidelijk. Griekspoor weet niet of de extreme hitte of een andere factor, zoals bijvoorbeeld het eten, de uiteindelijke boosdoener was. Wel benadrukt hij dat dergelijke zware omstandigheden simpelweg niet te voorspellen zijn. Zelfs de meest fitte spelers binnen het circuit gaan volgens hem momenteel volledig onderuit in de Franse warmte. Frustratie zit wel diep. Mislopen van cruciale setpoints in de beslissende tiebreak noemt hij onacceptabel en een pijnlijke fout waarmee hij zichzelf in de vingers sneed. Ondanks de tegenslag krabbelde hij namelijk nog wel even op, maar dat bleek niet genoeg om de wedstrijd te kantelen. Het Franse avontuur in het enkelspel eindigt dus voor hem in mineur. Hij verlaat het toernooi niet direct, Griekspoor. Hij blijft voorlopig nog even in Parijs om zijn partner, dat is tennister Anastasia Potapova, te steunen tijdens haar restie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten, melden media daar. Het ging mis toen hij op weg was naar een plaats waar hij een auto wilde verkopen. Hij werd neergeschoten door gewapende mannen, maar of hij ook echt doelwit was, is niet duidelijk. De Nederlander woonde in Colombia, hij was autohandelaar daar. Twee kinderen die gewond raakten bij een treinongeluk in België zijn uit het ziekenhuis. Gisteren werd een schoolbus aangereden door een trein. Twee kinderen en twee volwassenen kwamen daarbij om het leven. Drie andere kinderen liggen nog in het ziekenhuis. De oorzaak is nog altijd onbekend. Het akkoord met Iran is nog niet naar de zin van president Trump, maar dat komt wel, zegt hij. Hij blijft erbij dat Iran geen andere keuze heeft dan een deal te sluiten, omdat hun leger voor het grootste deel is vernietigd. En als het moet, hervatten we de aanvallen, zegt Trump. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over. En dat is de tweede tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. Het wordt een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Morgen wordt het weer een zonnige lentedag. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting.
5: Zullen we?
4: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI Ticket of Verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget.

0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Ik wil sneller dan snel.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
16: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
15: Ai, de man met de hamer.
16: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
17: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
18: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB verhuist niet naar Almere en breidt het huidige complex in Zeist uit. Er is een doorbraak bereikt in de gesprekken over de broodnodige extra trainingsvelden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetbalbond kampt al langer met ruimtegebrek op de huidige locatie aan de Woudenbergseweg. Nationale teams moeten nu regelmatig uitwijken naar andere locaties om te kunnen trainen. En om die internationale ambities waar te maken, wilde de bond uitbreiden. Nou, eerder liepen de plannen vast, omdat de gemeente Zeist en de provincie Utrecht niet akkoord gingen met de voorgestelde natuurcompensatie. Het complex grenst namelijk aan beschermd natuurgebied. Na een mislukte onderhandelingsronde keek de KNVB naar alternatieven en die lagen buiten de provincie. Almere was serieus in beeld voor een volledig nieuw hoofdkantoor, maar de bond ziet daar dus nu vanaf, omdat een verhuizing te grote financiële en organisatorische risico's met zich meebrengt. KNVB meldt dat er een nieuw perspectief is ontstaan naar constructieve gesprekken met de lokale overheden. Er liggen concrete oplossingen op tafel voor de compensatie van het groen. Nou, hoeveel velden er precies bij komen en wanneer de schop de grond ingaat, dat is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat Zeist de thuisbasis van het Nederlandse voetbal blijft.
0: Sportradio.

0: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
7: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Rozer!
9: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Nederlandse voetbalvrouwen moeten begin juni in de absolute ontknoping van de WK-kwalificatiereeks twee basisspeelsters missen. Bondscoach Arjan Veurink kan in de laatste twee cruciale duels geen beroep doen op Jill Roort en Vivianne Miedema. Wel is er een opsteker. Jackie Groene keert namelijk terug. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio. Het ontbreken van het duo is een tegenslag voor het nationale team. Roort kampt met het herstel van een buikoperatie. Is nog niet fit genoeg. En Miedema ontbreekt vanwege ernstige gezondheidsproblemen van haar moeder. Naast dit duo miste Oranje nog een aantal basisspeelsters. Keepster Daphne van Doornselaar ondergaat een operatie. En ook Chastity Grant, Lotte Keukelaar en Lieske Carleer zijn geblesseerd. Bondscoach kan wel weer beschikken over een fitte Jackie Groene, die langs de kant stond bij Paris Saint-Germain. En ook ervaren krachten zoals Danielle van der Donk en Dominique Jansen sluiten weer aan bij de groep. Ploeg staat er ondanks de blessuregolf goed voor, want met nog maar twee wedstrijden te gaan gaat Nederland aan de leiding in de pool. Zeker na de sterke resultaten tegen Frankrijk. Uitwedstrijd tegen Ierland en het thuisduel met Polen zijn de laatste hoordes in deze kwalificatiereeks. De voorsprong op nummer 2 Frankrijk is 1 punt. En de inzet is hoog, want alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het wereldkampioenschap in Brazilië. De nummers 2, 3 en 4 zijn veroordeeld tot de play-offs en die zijn dit najaar.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een zwemplas in de Biesbos bij Dordrecht is een jongen van 18 verdronken. Hij ging kopje onder, werd aan land gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed vanavond alsnog. Volgens lokale media hebben veel kinderen het zien gebeuren. Toetsen op school moeten erom draaien dat leerlingen er iets van opsteken en niet om het halen van een diploma of overgaan naar de volgende klas. Dat zegt de Onderwijsraad in een advies aan de Tweede Kamer. De gevolgen van een hoog of een laag cijfer voor een toets kunnen bij sommige leerlingen voor veel stress zorgen. De assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij had bij hem de druk ketamine ingespoten, waaraan hij later doodging. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld voor de dood van Perry 3 jaar geleden. De drugsdealer kreeg 15 jaar cel. En de Londense club Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Ze versloegen het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0... en daarmee pakken ze voor het eerst een Europese hoofdprijs. De Engelsen zouden eigenlijk in de Europa League spelen, maar dat mocht niet, omdat Crystal Palace dezelfde eigenaar heeft als Olympique Lyon. Het is een heldere en frisse nacht. De minima ligt tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
4: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
7: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
6: Bestel je obu op netlink.nl.
8: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts 779 euro.
11: Allianz Direct.
12: Mindshift.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het was een bijzondere outfit waarmee tennister Naomi Osaka de aandacht trok op Roland Garros. Ze verscheen op de tennisbaan in een gelaagde, goudkleurige jurk die geïnspireerd is op de verlichte Eiffeltoren. Osaka profileert zich tijdens tenniswedstrijden steeds vaker als een stijlicoon. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Osaka geeft toe dat ze vooraf behoorlijk nerveus was over die kledingkeuze. Omdat de jurk in de zon enorm reflecteert, was ze bang dat de scheidsrechter haar van de baan zou sturen en zeggen, nou, ga je me omkleden. Maar ze had voor de zekerheid twee reserve outfits klaar liggen. Bleek allemaal niet nodig. Haar opvallende kleding past wel in een trend, want Osaka laat de laatste tijd steeds vaker haar passie voor de mode zien. Eerder speelde ze al in een outfit die gebaseerd was op een kwal. En ze droeg een keer rozen in haar haar. En ze geeft aan dat ze vooral tijdens de opkomst bij grote toernooien zich echt een entertainer voelt. Focus lag trouwens niet alleen op de mode. Sportief gezien gaat het ook de goede kant op met de tennister. Na een periode met mentale problemen, fysieke klachten, na haar zwangerschap knocht ze zich weer terug naar de top. Haar openingspartij tegen de Duitse Laura Siegemund won ze in 2 sets. En ze probeert dit jaar voor het eerst de 3e ronde te passeren in Parijs.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Er breekt een nieuw tijdperk aan voor Vitesse. Arnhemse voetbalclub is na 16 jaar weer volledig in Nederlandse handen. De regionale investeringsgroep van 5 ondernemers heeft de overname voor ruim 2,5 miljoen euro afgerond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Investeerders staan garant voor de begrotingstekorten, waardoor de club na jaren van financiële en sportieve chaos in rustiger vaarwater komt. Sinds de verkoop aan buitenlandse eigenaren in 2010 balanceerde de club herhaaldelijk op de rand van de afgrond. Maar de nieuwe eigenaren spreken van een mijlpaal die de toekomst van de club veilig stelt. De overname valt samen met een belangrijke regelwijziging van de KNVB, die Vitesse ook nog eens extra zekerheid biedt. Voetbalbond heeft namelijk besloten dat clubs het seizoen altijd mogen afmaken als een licentie niet voor 1 juni definitief is ingetrokken. Een eventuele uitsluiting schuift dan door naar het jaar erop. Bond wil hiermee voorkomen dat er, net als vorig jaar, pas na de lopende competitie duidelijkheid is over deelname. Marianne van Leeuwen, zij is directeur betaald voetbal bij de KNVB, benadrukt dat de bond hiermee kiest voor duidelijkheid vooraf. Door deze nieuwe regel speelt Vitesse sowieso in de keukenkampioendivisie. Er loopt nog wel een juridische procedure bij de Hoge Raad over de licentie, maar een belangrijk advies viel eerder al uit in het voordeel van de Arnhemmers. De KNVB stelt dat de nieuwe regels geen versoepeling zijn. Clubs moeten dus onverminderd aan alle strenge eisen blijven voldoen.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Country Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan de burgemeester van Groningen ligt, worden asielzoekers opgevangen in gebouwen van de overheid. Dat zegt ze bij Pauw en de Wit. Ze zegt dat dat bijvoorbeeld kan op defensieterreinen of leegstaande kantoorgebouwen van het Rijk. Vannacht is de noodopvang in Groningen voor het laatst open voor asielzoekers uit Ter Apel. Europa is te afhankelijk van brandstof uit het buitenland, dat zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra tegen de Telegraaf. Volgens hem komt bijna alle olie en gas van buiten de EU en zijn we daarmee kwetsbaar als er oorlog uitbreekt. De oplossing ligt volgens hem bij energie die we zelf in Europa kunnen opwekken. Een aanhanger van IS die een aanslag pleegde in Oostenrijk moet levenslang de cel in. Hij stak vorig jaar een jongen van 14 dood, 5 anderen raakten gewond. Morgen doet de rechter uitspraak in een andere terreurzaak over de verijdelde aanslag op een concert van Taylor Swift in Wenen. En voormalig First Lady Jill Biden schrok zich rot bij het verkiezingsdebat van haar man Joe 2 jaar geleden. Dat verliep rampzalig omdat hij niet uit zijn woorden kwam tegenover Donald Trump. In een interview met CBS vertelt Biden dat ze dacht dat hij een beroerte kreeg. Ze had hem nog nooit zo gezien. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
1: Grand Prix Radio is
2: noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lente.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Succescoach Johan de Wit keert definitief terug op Nederlandse bodem. Na jarenlang buitenlands succes gaat hij aan de slag bij Team Novus. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Wit was succesvol de afgelopen jaren, zeer, in Azië. Onder zijn leiding pakte de Chinees Ning Zhongyan goud en 2 keer brons op de Spelen in Milaan. En ook de Japanse ster Mio Takagi reed onder zijn vleugels naar 4 bronzen medailles. Zij besloot afgelopen maart haar indrukwekkende carrière te beëindigen. En na alle buitenlandse successen kiest de Wit nu bewust voor een avontuur dicht bij huis. Hij gaf eerder al aan dat hij graag vaker thuis wil zijn voor zijn vrouw en zijn kinderen en bijvoorbeeld in het weekend langs het voetbalveld wil staan bij zijn gezin. Bij Team Novus gaat de Wit samenwerken met de huidige coaches Daniel Craig en Thomas Geerdink. Het team ondergaat trouwens een flinke metamorfose. Rijders als Naomi Verkerk en Serge Joro vertrokken naar andere ploegen. En Dion Voskamp stopt met schaatsen. Naast de komst van de Wit krijgt de formatie er direct zo'n 10 nieuwe schaatsers bij. En met deze vernieuwde ploeg start een langetermijnproject. De Wit krijgt de sportieve leiding om met Team Novus toe te werken naar de Spelen. En die zijn in 2030.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Door de nieuwe reglementen in de Formule 1 moeten teams dit seizoen veel dieper in de cijfers duiken om het batterijverbruik te managen. Haascoureur Oliver Bierman legt uit dat de voorbereiding op een raceweekend hierdoor behoorlijk is veranderd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosportbond FIA legt per circuit strikte limieten op voor het verbruik en terugwinnen van energie. En dat betekent dat er per baan een ingewikkelde puzzel moet worden gelegd om de optimale ronde te vinden. Bierman geeft aan dat de data over afstanden en limieten behoorlijk verwarrend kunnen zijn. En waar de voorbereiding voorheen heel recht toe recht aan was, vergaderen de teams nu bijna een uur extra per weekend over de instellingen van de motor. Volgens de Brit is het een hoop extra denkwerk, maar begint het team nu, na de eerste 5 races van het seizoen, steeds beter op snelheid te komen. De FIA paste de regels onlangs nog aan om te voorkomen dat coureurs op rechte stukken plotseling zonder stroom zitten en vroegtijdig van het gas moeten. Hoewel die aanpassing de auto's iets trager maakt, zorgt het wel voor stabiele topsnelheden. Volgens de hoofdingenieur van Haas is deze tussenoplossing misschien niet ideaal met de huidige techniek op de grid, maar het lost wel grotere problemen op de baan op. Focus verschuift voor de rijders dus voorlopig nog van puur racen naar slim rekenen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn veel meer mensen zonder papieren in Nederland dan wordt gedacht, blijkt uit onderzoek van Trouw. Volgens de laatste schattingen waren dat er ongeveer 20.000, maar dat zou niet kloppen. Zo wordt er alleen gekeken naar mensen die met de politie in aanraking zijn gekomen. Daardoor ontbreken vooral veel vrouwen en kinderen. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het zou gaan om een autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens plaatselijke media werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt door een kogel. Waarom hij werd aangevallen en wie erachter zitten is niet bekend. President Trump is niet bang dat Amerikanen hem afrekenen op de oorlog in Iran. Komend najaar zijn er tussentijdse verkiezingen in Amerika, de midterms. Trump beweert dat ze in Iran dachten hem te kunnen uitputten tot die tijd, maar de midterms kunnen hem niks schelen, zegt hij. En de Noorse koningin Sonja is opgenomen in het ziekenhuis. Ze is 88 en heeft last van hartproblemen. Ze moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Vorige week ging ze juist weer aan het werk nadat ze vanwege diezelfde hartklachten het een tijdje rustig aan moest doen. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.